0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verscholg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht, soms

0: auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen drie mannen wegrennen na de autobrand. En kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Vrij simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen 3 mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Een van hen werd

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Weekend dealt met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin.
11: Boost yourself.
12: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
16: Zaterdag
17: met Lucas Kramer.
16: Het christelijke radiostation.

0: z'n twee.
1: Ja, het is niet alleen een gebed om bij achterover te leunen, maar ook om in actie te komen. Ja, de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Maar ook een gebed voor moed om te veranderen wat je wel kan veranderen. Nou, vandaag misschien een mooie dag om al je moed in de strijd te gooien. Om een verandering in gang te zetten. Je hoorde Irma D. Ja, een hele goede morgen. Het is 12 minuten over 6. Ja, draai je nog maar even een keer om. Als dat kan natuurlijk, wrijf de slaap uit je ogen. Want de nieuwe zaterdag is begonnen. De zaterdag van 19 september 2026. Ja, misschien heb je vandaag een vrije dag. Misschien ben je vroeg op voor een speciale missie vandaag. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien is vandaag wel gewoon een werkdag voor jou. Nou, bijvoorbeeld voor Anouk, die zich al meldt in de Gronings Radio WhatsApp. Die is al wakker en die mag zometeen gaan werken in de zorg. Nou, hoe dan ook. We gaan bemoedigd, geïnspireerd en ontspannen de nieuwe dag in. En dat doen we onder andere met de dagtekst van vandaag. En dat is een hele bekende. Sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Het is de dagtekst van vandaag uit Jesaja 60 vers 1. Zometeen blikken we terug op de week van Prinsjesdag. Brandon Lee komt er ook aan en dit is Ron Canoli.
2: De nieuwe zaterdag.

0: Woorden schieten vaak tekort als je dankbaarheid wil uiten richting God. Nou, laat dan je hart maar spreken. Een hart dat zingt, halleluja. Je hoorde Gratitude, Brandon Lake, hier op de zaterdagochtend bij Grootnieuws Radio. Er komen al heel veel leuke appjes binnen. Arjan die is onderweg naar Zweden, maar staat al een uur in de file in Duitsland. Nou, sterkte daar in de file. Ja, en Judith, die is ook onderweg naar het verre buitenland. Gaat op vakantie naar Zwitserland. En ze hoopt van harte dat haar man genoeg koffie op heeft om nog even door te kunnen rijden. Kan ik nog mooi even mijn ogen dicht doen. Nou, goede reis en een hele fijne vakantie toegewenst. Ja, het is tijd om terug te blikken op de week. En zo was het.
1: De week van
0: Prinsjesdag. Dus heel veel ceremonieel, outfits met statements en de troonrede uitgesproken door de koning. Maar ook de week van 2 dagen debat, de algemene politieke beschouwingen met als vraag, ja, hoe gaat het kabinet meerderheden krijgen voor al die plannen? Nou, dat wordt nog een flinke klus. En daar is het laatste woord nog zeker niet over gezegd. Nou, afgelopen dinsdag riep Laurens in de dag van vandaag op om te bidden. Ja, dat naast de troon reden ook een troon beden klinkt. En dat klonk zo.
2: Vandaag bidden we specifiek voor onze bestuurders. Geef hun wijsheid, moed en nieuwe ideeën. Juist nu veel mensen merken dat dingen vastlopen, duurder worden of onzeker voelen. Help hen om keuzes te maken die recht doen aan mensen en perspectief geven voor de toekomst. Onze koning sprak vandaag over het belang van een sterke democratie. Wilt u ons helpen om daar ook aan bij te dragen? Dat we niet alleen onze mening geven, maar ook naar elkaar luisteren. Dat we verschillen niet groter maken dan nodig, maar elkaar blijven zien als medemensen. Geef ons als land hoop voor de toekomst. Help ons om niet alleen naar cijfers en plannen te kijken, maar ook naar elkaar. En ga met ons mee in alles wat voor ons ligt. In Jezus' naam, amen.
0: Amen. De troon beden dus afgelopen dinsdag in de middagshow. Ja, en het was ook
1: de week van
0: de 34-jarige Matthijs. In het Reformatorisch Dagblad vertelde hij zijn verhaal over dat hij geen vader is geworden en dat hij dat soms best moeilijk vindt. Er ligt een groot taboe op kinderloosheid, zeker ook in de reformatorische wereld. Ja, en als er aandacht is, dan is die aandacht er vaak alleen voor de vrouw, maar niet voor de man. Ja, en zo ontstond het idee voor een WhatsApp-groep met meer mannen die ook te maken hebben met kinderloosheid. Nou, de naam van die groep is Broeders in de Branding. En mooi om zo verdriet en kwetsbaarheid met elkaar te kunnen delen. Ja, en het was ook
1: de week van
0: een nieuwe kerk in Rotterdam. Ja, de herbouw van de Bethelkerk in Rotterdam-Overschie gaat bijna beginnen. Zo'n 2,5 jaar geleden brandde die kerk helemaal af. Ja, en dan beginnen de vragen te spelen. Gaan we herbouwen? En willen we ook wel verder met een relatief kleine gemeenschap? Nou, dat levert best wel wat fundamentele vragen op. Maar het antwoord daarop was ja, een volmondig ja. Nou, de gemeenschap die wil dat de nieuwe kerk een huis van God en een huis voor de wijk wordt. En dat het ook een vindplaats mag zijn van liefde, herstel en genade. Nou, meer daarover lees je in het Nederlands Dagblad van deze week. En een mooi bewijs dat de kerk in Nederland nog volop levend is. De nieuwe zaterdag is dit. Op 19 september. Met zometeen Madmar en Lizzie Morgan, Leaning. En deze is ook mooi van Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. En veilig in mijn armen.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ja, lekker wakker worden met Mar en Lizzie Morgan deze ochtend. En Leaning, daarvoor Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen. Ja, straks gaan we lezen uit de Bijbel, zoals we elke ochtend doen, zo rond 7:15. En vandaag is 1 Timotheus 3 aan de beurt. En daarin lezen we aanwijzingen voor het leiderschap in de gemeente. Maar eigenlijk zijn het goede lessen voor iedereen. Dus ook als je geen leider bent, ja, je komt er niet onderuit. Ook voor jou is het de moeite waard om te lezen zometeen. Straks ook muziek van de Opwekking Band en ook Katie Nicole. Maar eerst dit lied uit 2004. En dat was een van de eerste liedjes waarmee we Casting Crowns leerden kennen. Een lied over het wonder dat een groot God, een mens zoals jij en ik ziet, je naam kent, meeleidt met je pijn, je gebeden hoort en je opvangt als je valt. En over dat wonder gaat Who Am I?

0: Kate en Nicole in Jesus' Name in de Nieuwe Zaterdag. Kijk op de klok. Het is 6:45 geweest.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Deze dag lees ik voor je 1 Timotheus, het 3e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Adviezen voor het aanwijzen van leiders in de gemeente. Als iemand graag een leider wil worden in de gemeente, dan verlangt hij naar een mooie taak, want het is mooi werk. Van een leider moeten geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar 1 vrouw hebben. Hij moet nuchter, rustig, fatsoenlijk en gastvrij zijn. Hij moet ook goed kunnen lesgeven in het woord. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn en niet driftig zijn. Hij moet vriendelijk en vreedzaam zijn en geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Ook moet hij zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden, hoe zou hij dan de gemeente van God kunnen leiden? Hij mag niet iemand zijn die nog maar pas gelooft, want dan zou hij trots kunnen worden. Dan zou hij in dezelfde valkuil vallen als de duivel. Ook de mensen buiten de gemeente moeten goede dingen over hem zeggen. Want als er slechte dingen over hem worden gezegd, kan hij in de val lopen die de duivel voor hem heeft opgezet. De mensen die hem helpen bij het leiden van de gemeente moeten goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ze moeten in alles eerlijk zijn, niet te veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Maar ze moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. Ook bij hen moet eerst uitgezocht worden of ze geschikt zijn voor hun taak. Pas als blijkt dat ze geschikt zijn, mogen ze aan beginnen. Ook hun vrouwen moeten in alles fatsoenlijk zijn. Ze mogen niet roddelen, maar ze moeten nuchter zijn en in alles te vertrouwen. De mannen die de leider van de gemeente helpen, mogen maar 1 vrouw hebben. En ze moeten goed leiding kunnen geven aan hun eigen gezin en aan de andere mensen in hun huis. Als ze hun taak goed doen, zullen de mensen respect voor hen hebben. En ze zullen vol geloof en zonder vrees kunnen spreken over het geloof in Jezus Christus. Het geheim van Christus. Ik schrijf je dit nu alvast, ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje wegblijf. Dan weet je nu alvast hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. Het is een steunpilaar en een fundament van de waarheid. Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is. God is gekomen als een mens, door de geest in het gelijk gesteld, aan de engelen verschenen, bekendgemaakt aan alle volken, door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan en geëerd met hemelse macht en majesteit.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

samen met Mirjam Kerkhoff en Waardig is uw naam. 7 minuten voor 7 is het. Ja, het weekend wordt ook op dit vroege tijdstip al aardig overhoop gehaald. Ja, Willy die laat weten, nou, we zijn al op weg om ons klaar te maken om een dag appels en peren te gaan plukken in Zeewolde samen met een vriendengroep. En ons uurloon gaat naar het project, naar een project in Roemenië met arme kinderen. Nou, heel veel succes en veel plezier, Willy, en mooi dat jullie dit doen. En ook Judith is al onderweg naar een impactdag van Royal Mission voor ondernemersvrouwen. We hebben een mooi programma en ik mag daar weer dienen met de koffie en een lekkere lunch. Groetjes van Judith. Ja, een mooie dag daar. Ja, en Stefan die is onderweg naar Apeldoorn en mag op deze zaterdag ook gewoon werken. Ja, voor veel mensen is vandaag ook een werkdag. Nou, heel veel succes, Stefan. Zet hem op. Ja, zometeen het nieuws van 7 uur. Maar eerst heb ik nog nieuwe muziek voor je van Josh Baldwin. Nou, als je bij het concert van For King & Country en Josh Baldwin in Rotterdam Ahoy was, een paar weken terug, heb je hem vast wel gehoord. En ja, het is best wel een lied dat schuurt. Want wat het ook kost, zo zingt Josh, ik zal Jezus blijven volgen. You are worth everything.

0: Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
8: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Bij catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
13: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
4: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huur.

0: Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. Politie doet sporenonderzoek. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
1: Nou, goedemorgen, van harte welkom bij de nieuwe zaterdag. Ja, ik moet zo meteen toch even mijn hart bij je luchten. Want ik heb afgelopen week best wat last gehad van ordeverstoorders. Nou, wie dat waren, dat vertel ik je zo meteen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
11: De Nieuwe Zaterdag.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation.

Met dit lied worden op de sociale media ook wel heel veel grapjes uitgehaald. Vooral met dat zinnetje, hij woont. Maar in de kern, ja, een prachtig lied over de trouw van God. God die je nooit in de steek laat. Hier hoorde Firm Foundation, een lied van Cody Carnes. Ja, een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend, 19 september. Het is 11 minuten over 7. Ja, ik ben weer terug na een weekje vakantie in Drenthe. En dat was lekker hoor. Kamperen in september en dan ook nog eens met lekker weer. Ik heb heerlijk gewandeld door prachtige bossen en natuurgebieden. En ik kan het echt iedereen aanraden. Vakantie gewoon in september. Heerlijk. Alhoewel, je hebt altijd van die ordeverstoorders op campings. Ja, mensen die op te luide toon met elkaar aan het praten zijn. Ja, mensen die gewoon een radio aan laten staan op de camping. Gillende kinderen. En mensen die absoluut niet houden van vroeg slapen en tot diep in de nacht diepe gesprekken kunnen voeren. Nou, ik vind dat echt bloedirritant. Nou, ik had afgelopen week ook zulke luidruchtige buren. Ja, ze stonden vlak buiten de camping. Met tientallen tegelijk waren ze aan het mekkeren. Je wordt er echt niet goed van. Nou, ik heb even mijn telefoon erbij gepakt. Me even wat opnames gemaakt. Dat kan altijd nog dienen als bewijsmateriaal. Luister even mee.

Ik kan hier echt uren naar luisteren. Heerlijk dat gewekker en geblaat van ordeverstorende schapen. En zometeen ga ik even bellen met Lars. Hij is bezig met een e-waste race. Nou, wat het is, dat legt hij zometeen uit. For King & Country komt eraan. En dit zijn Marcel en Lydia Zimmer.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Ja, gisteren was de grote dag dat het nieuwe album van For King & Country uitkwam. Hij heet The Most Beautiful Colors en dit nummer staat er ook op. What if I told you, For King & Country?
2: Je weekend over hoop.
1: Ja, je herkent het vast wel. Door de jaren heen heb je heel wat oude smartphones opgespaard. Nou, altijd handig als er eentje kapot is, maar in de praktijk liggen ze alleen maar stof te vangen. Nou, goed nieuws, want scholieren uit het hele land komen al je oude elektronica ophalen, zodat ze gerecycled kunnen worden. Nou, deze week is de 11-jarige Las ook volop in touw. Hij is leerling van groep 8 uit Ede en is erg goed bezig. Ook vandaag, op zijn vrije zaterdag, is hij van plan om nog even wat adresjes mee te gaan pakken om apparaten op te halen. Las, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, je doet samen met je klasgenoten mee aan de e-waste race. Ja, dat moet je toch even uitleggen, Las. Want dat klinkt ook een beetje alsof het een wedstrijd is, of niet?
3: Ja, het is inderdaad een wedstrijd waarbij we dus oude en kapotte elektronische apparaten kunnen inleveren in een container op school. En dan kunnen we dus punten verdienen.
1: Ja, ze kunnen dus ingeleverd worden bij jou op school, maar je haalt ze ook op, hè, bij de deuren.
3: Ja, in de straat en in de wijk ga ik heel erg veel. En ik probeer ook soms nog in de krant te komen daarmee.
1: Kijk, en op de radio nu natuurlijk.
3: Ja.
1: Ja. Hey, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Ga je dan echt met een grote kar langs de deur en overal aanbellen en vragen, meneer en mevrouw, heeft u nog een oude smartphone of een tosti-ijzer? Of...
3: Ja, dat doe ik wel. Alleen vaak neem ik geen bolderkar, maar gewoon 3 tassen mee. En een keertje had ik gewoon 3 tassen vol.
1: Zo.
3: En er moesten ook nog dingen tillen. Dus de volgende keer neem ik denk ik wel een bolderkar mee.
1: Ja, nou pas op je rug hoor. Hé, hey, wat was nou het bijzonderste wat je hebt meegekregen van iemand?
3: Ik denk een printer waar nog papier in zat.
1: Zelfs papier? Nou, die kun je nog zelf gebruiken, denk ik. Want die worden niet gerecycled. Ja, ja, ja. Leuk zeg. Hey, jullie hebben ook op school heel wat geleerd over het hergebruik van spullen, over recycling. Wat heb je uit die lessen meegenomen, Las? Waarom is recycling zo belangrijk?
3: Nou, omdat er anders in de fabrieken meer gemaakt moet worden. En de stoffen, de grondstoffen die in de apparaten zitten, die zijn ook nog kostbaar. Ja. Dus het is zonde als die ook zeg maar iets anders mee gebeurt dan de bedoeling is.
1: Ja, en als er allemaal nieuwe apparaten mee gemaakt moeten worden, ja, dat kost enorm veel energie en dat is schaars. En die grondstoffen natuurlijk zijn ook schaars.
3: Ja.
1: Ja, kijk. Hé, hey, maar Lars, even eerlijk hè. Jongens uit groep 8, want je zit in groep 8, die moeten toch andere leuke dingen doen. Die moeten gewoon gaan voetballen, die moeten gewoon lekker gaan gamen, lekker uitslapen op zaterdag, of niet?
3: Ja, alleen we willen dus graag natuurlijk winnen, want we kunnen schoolrechter Nemo in Amsterdam winnen.
1: Wow! Vet zeg. Dus er staat ook echt iets op het spel. Jullie kunnen dus een schoolreisje winnen. Ja. Nou, nu doen er heel veel scholen mee. Heel veel scholieren die gaan deze weken langs de deuren om spullen op te halen. Liggen jullie een beetje op koers om te winnen?
3: Ja, volgens mij staan we nu derde.
1: Wauw.
3: En maandag gaan we ook weer heel veel dingen invoeren. Dus dan staan we sowieso weer eerste.
1: Ja, kijk, dus jullie zitten wel echt op koers om misschien wel de winst te pakken en dus die schoolreis naar Nemo.
3: Ja.
1: Wat leuk zeg. Hé, hey, vandaag ga je dus ook nog de boer op, om het zo maar even te zeggen, om spullen op te halen. Wat was een beetje het plan van aanpak voor vandaag?
3: Ik ga nog, er is een speeltuintje bij mij in de buurt, daar ga ik nog eventjes langs, denk ik. En ik ga nog gewoon even door de wijk, denk ik.
1: Ja. Hey, en als er nu luisteraars zijn die ook in Ede wonen en nog een zolder vol met oude troep hebben liggen, kun je langskomen of kunnen ze bij jou brengen misschien?
3: Nou, ze kunnen het brengen naar de Veldhuisschool in Ede. En anders, dan kunnen ze op de website ewasterace.nl kunnen ze hun postcode invoeren. En dan kunnen wij het een keer komen ophalen, want dan kunnen wij dat zien. Dus wij kunnen ook meteen de plaats zien.
1: Kijk, nou, een mooie oproep aan alle Edese luisteraars om mee te helpen. En Las en zijn groep 8 te helpen aan de winst om die schoolreis in de wacht te slepen. Nou, lekker bezig, Las. Veel succes daarbij ook vandaag nog. Ja, je weekend overhoop. En eigenlijk vooral haal je zolder overhoop. Want daar ligt vast toch wel een föhn of een printer of een Gameboy. Tientallen kabels, een oude blender, een stereotoren misschien.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Shine en Jen Johnson hoorde je en dit was Kinga Baan door alle tijden. En over de tijd gesproken, het is 3:08. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Het kabinet wil de financiering van scholen anders gaan regelen en daardoor dreigen vooral kleine scholen in grote steden te gaan verdwijnen. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. En op de A2 bij Maastricht is een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg.
2: Grootnieuws update.
0: Ja, 2 vrouwen die graffiti gespuit hebben op de gebouwen van het Israëlcentrum en het Sidi, die moeten mogelijk een boete betalen. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie, schrijft het Reformatorisch Dagblad. In juli 2024 zouden de vrouwen het pand van het Israëlcentrum hebben beklad. Een van de vrouwen heeft de politierechter al vaker gezien vanwege vernielingen tijdens eerdere Israël-manifestaties. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Ja, het is geen nieuws dat Halloween bezig is aan een opmars in Nederland. De eerste producten die liggen nu ook alweer in de schappen. Maar christelijke ondernemers die ontkomen er bijna niet aan om Halloween-producten te verkopen. Het RD sprak met een supermarkteigenaar uit Wekerom, aangesloten bij een landelijke keten. En ik krijg regelmatig in een reguliere zending artikelen met een link naar Halloween. Bijvoorbeeld tompoesen met spinnenwebben. En ook op frisdrank staan felgekleurde horrorfiguren. En ook in landelijke supermarktreclames wordt Halloween verwerkt en daar kun je als lokale ondernemer weinig aan veranderen. Ja, en mooi nieuws uit Frankrijk, want 2 Franse protestantse koepelorganisaties die willen elkaar niet langer beconcurreren, maar gaan zoeken naar een constructieve relatie. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Het gaat om de FPF en de CNEF. Nou, de ene vertegenwoordigt onder meer Lutheranen en gereformeerden en de ander de evangelische kerken. Lang hadden hun onderlinge gesprekken weinig vrucht en werden die overschaduwd door misverstanden. Maar die tijd is voorbij. Samen willen ze het belang van de vrijheid van godsdienst onder de aandacht brengen bij de Franse overheid. Ja, en mocht je in de kerk niet genoeg hebben aan de opwekkingsbundel, het nieuwe liedboek, op toonhoogte, weerklanken en hemelhoog, ja, dan kun je vanaf december ook de liedbundel van Sela erbij pakken. Ja, de christelijke Nederlandse band die voegt alle ruim 200 uitgebrachte liederen samen in 1 boekje, inclusief compacte bladmuziek. Nou, het is de missie van Sela om nieuwe liederen voor de kerk te schrijven. En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Bijenradar. Vandaag veel bewolking, in het noorden soms lichte regen. En in het zuiden een waterig zonnetje en het wordt 21 graden vandaag. Ja, dan morgen zon en bewolkt. In het zuidoosten kan nog wat regen vallen en het wordt morgen 19 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, de eerste kerstspotjes die hoor je alweer hier op deze zender. En dit is eigenlijk ook een kerstlied over Jezus, de koning knecht. Dit is The Servant King van Graham Kendrick.
2: De nieuwe zaterdag.

Choras Music met natuurlijk de stem van Sharon Kipps en Gilbert Terra. Je hoorde voldoende voor vandaag hier in de Nieuwe Zaterdag. Ja, de zaterdag van 19 september 2026. Dus het is ook de dag van de sportieve evenementen. Nou, luisteraar Elsie meldt dat ze nog een trainingsrondje zo gaat lopen. Want morgen staat ze aan de start van de Ridderkerk City Run, waar ze de 5 kilometer gaat lopen. Heel veel succes daar. Het is ook de dag van Sport for Others. Een sportevenement waarmee geld wordt opgehaald voor woord en daad. Nou, onder andere zangeres Marielle Madern staat er aan de start. Ja, en vandaag ook Cycle for Hope. Ja, daar worden toertochten gereden van 100, 150 of 200 kilometer. En daarmee wordt geld opgehaald voor de hoop. Nou, zometeen horen we ook onze uitermate sportieve overdenker, dominee Anne van Olst. Ja, hij is zwemmer, heeft hij me verteld. En zijn overdenking die gaat zometeen over levensroeping. Ja, hoe kan ik God dienen in het dagelijks leven? Mooi om daarover na te denken zometeen. En dit is muziek van Michael W. Smith.

0: Michael W. Smith in de nieuwe zaterdag. Een nieuw halleluja. Maakt het 8 minuten voor 8 uur. Het is hoog tijd om te gaan luisteren naar de overdenking. En die wordt verzorgd door dominee Anne van Olst.
1: Het is zaterdag en tijd om het werk even te vergeten. Toch wil ik even met je nadenken over het werk dat we doen en de keuzes die we maken. Daar is een weekend ook goed voor. Even afstand nemen van je werk of studie om er rustig over na te denken. Hoe kan ik God dienen in het dagelijks leven? In studie, op het werk en thuis? Niet iedereen heeft dezelfde levensroeping. Ik ben gemeentepredikant geweest en mag als predikant nog steeds voorgaan. En door de week mag ik met jongeren optrekken op de Evangelische Hogeschool om onderwijs te geven uit de Bijbel en te leren hoe we als christenen leven in deze wereld. Prachtig! Het is mijn dagelijks werk om met de Bijbel bezig te zijn en Gods woord door te vertalen naar het leven van vandaag. Maar het is net zo'n belangrijke roeping om midden in de samenleving je werk te doen en christen te zijn, ook als dat werk op het eerste gezicht niet zo gelovig of geestelijk lijkt. Ik kom hierop omdat ik het verschil tussen Elia en Obadja zo fascinerend vind. Elia staat voltijds in dienst van de Heer. Hij heeft zijn profetie laten klinken en moest zich vervolgens verstoppen. Hij is voltijds profeet. Maar minstens zo belangrijk is wat Obadja deed. Obadja had gewoon een baan. Een baan aan het hof van de goddeloze koning Agab. Hij was een vertrouweling en adviseur van de koning. Het zal Obadja heel wat lastige dilemma's opgeleverd hebben. In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor het regeringsbeleid van koning Agab, die het geloof in Israëls God wil uitroeien? Maar Obadja bleef op zijn plek, werkte constructief mee met Agab en diende de Heer en de mensen. We lezen over Elia veel meer dan over Obadja, maar luister goed naar deze verse waarin Obadja even uit de schaduw stapt. Ik lees 1 Koningen 18 vers 3 en 4 in de Herziene Statenvertaling. Agab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Wat een operatie! Trouw deed Obadja zijn werk voor Agab, maar in het geheim ondersteunde hij de vervolgde kerk en bleven deze profeten in leven. Ik denk dat hij de broodvoorraad en het water van de koning hiervoor gebruikt heeft. Ik zou niet weten hoe hij het anders voor elkaar gekregen heeft. Dat is toch een enorm risico geweest. Wat een moed had Obadja. Het zijn twee broeders, Elia en Obadja, maar met een verschillende roeping. Elia, de profeet van God. Obadja, de hofmeester, die midden in het paleisleven bij de goddeloze koning trouw zijn werk doet, de samenleving dient en ondertussen zijn positie van zijn positie dankbaar gebruik maakt om profeten van de Heer in leven te houden. Wat is jouw roeping? Misschien roept God je om in zijn kerk te werken. Maar het is belangrijk om niet te denken dat dit een hogere roeping is. Als je midden in het leven je werk in de samenleving of thuis doet, is dat niet minder. Er zijn Elia's nodig, maar ook Obadja's. Laten we dit gebed vandaag bidden. Vader, help mij te zien waar u mij roept. En help me om in heel mijn leven, ook in mijn dagelijks werk, trouw te zijn. En u en de mensen te dienen waar ik kan.

0: Chris Tomlin in de nieuwe zaterdag. En zometeen het nieuws van 8 uur.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting.

0: Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, 8:04 op deze nieuwe zaterdag. Met zometeen muziek van We The Kingdom.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De nieuwe zaterdag.
19: Met Lucas Kramer.
18: Het christelijke radiostation.

Waarom zou ik me zorgen maken? Waarom zou ik angst hebben? En waarom zou ik wegrennen? Als Jezus hier is, bij hem ben ik veilig. You're the goddess on the throne, een lied van We the Kingdom. Ja, een hele goede morgen. Dit is de nieuwe zaterdag van zaterdag 19 september. Het is bijna 7:15 alweer. Ja, zometeen gaan we een kijkje nemen in de kerk. En wel in de Vineyardgemeente in Amersfoort, waar Jan-Willem Jansen sinds een paar weken de nieuwe voorganger is. Ja, wat is een Vineyardkerk en wat voor voorganger wil Jan-Willem zijn? Ga ik zometeen aan hem vragen. Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag, want het is 82 jaar geleden dat Operation Market Garden werd ingezet. Nou, even een heel kort geschiedenislesje. Deze operatie was een poging van de geallieerden om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetter. Ja, en het wordt elk jaar uitgebreid herdacht met vandaag luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede. Nou, dat is altijd wel heel indrukwekkend om die parachutespringers te zien. Ja, gisteren heb ik een hele bijzondere hardlooproute gelopen tussen Oosterbeek en Arnhem, met allemaal bijzondere punten waar 82 jaar geleden gestreden werd om onze vrijheid. En die ging ook langs een begraafplaats in Oosterbeek. Daar liggen 1700 militairen begraven die sneuvelden tijdens de slag om Arnhem. Nou, die vrijheid die we vandaag hebben, die mogen we vieren en mogen we ook koesteren. En het thema van de herdenking dit jaar is Freedom to do what's right. Ja, vrijheid om te doen wat goed is. Ja, vrijheid is niet alleen vrij zijn van beperkingen, maar geeft juist ook mogelijkheden om het goede te doen. Ook vandaag. Ja, daar kunnen we de dag mee in. De zaterdagochtendshow is dit bij Gronings Radio met nu het Ademproject.

0: Een heerlijke band. Blijft het toch? Het Ademproject hoorde je. En Maan en Sterren.
1: Kijk je in de kerk.
0: Ja, in de nieuwe zaterdag gaan we de kerkmuren een stukje lager maken door in elkaars gemeente een kijkje te nemen. Ja, hoe vieren ze daar het christelijk geloof? Wat is het eigene van die stroming? En ook, waar gaat de voorganger zondag over preken? Nou, vandaag zijn we te gast in de Vineyardgemeente in Amersfoort. Een gemeente waar Gods liefde verwacht wordt in de levens van mensen. En waar jong en oud welkom is. En ook waar de doorbraak van Gods koninkrijk verwacht wordt. Nou, de nieuwe voorganger van Vineyard Amersfoort is sinds kort Jan-Willem Jansen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een paar weken geleden ben je ingezegend als nieuwe part-time voorganger van Vineyard in Amersfoort dus. Hoe was dat moment, het moment van inzegening?
2: Ja, heel indrukwekkend. Heel mooi om samen stil te staan bij waar we als gemeente zijn, hoe we gegroeid zijn. Onze gemeente is opgericht door Menno Helmers, Marianne Helmers. En die nam ook, Menno is eerder dit jaar overleden, maar Marianne nam het afscheid. Dus er was heel veel, er was veel te voelen vanwege de geschiedenis van onze gemeente. Dankbaarheid voor wie we geworden zijn en ook wel hoop voor het nieuwe hoofdstuk wat is aangebroken.
0: Ja, je noemt al de naam van Menno, bekend voorganger, tv-presentator ook geweest bij de EO. Hoe is het dan om hem op te volgen? Is dat ook niet lastig?
2: Nee, niet in die zin lastig. Het is ook wel een voorrecht. Omdat je gewoon heel veel samen hebt kunnen optrekken. Veel van hem mogen leren. Ik zit zelf al ongeveer 12 jaar in deze gemeente. Dus het is heel vertrouwd in die zin. Ook gewoon weten dat hij het vertrouwen had in mij. Dat helpt.
0: Ja, mooi. Hey, op wat voor manier wil jij je voorgangerschap gaan invullen in Vineyard en Amersfoort? Heb je daar al ideeën bij?
2: Al ontdek ik dat ook wel een beetje gaandeweg. Maar wat ik heel belangrijk vind is om mensen ruimte te geven om te ontwikkelen. Dus niet alles zelf te doen. Dat is op zich ook wel onze cultuur, maar niet mij elke week vooraan zien staan. Maar ik wil verschillende mensen ruimte geven, maar dan ook wel echt helpen om die rol in te vullen die ze hebben. Ja. Dus afhankelijk van wat hun behoeften daarin zijn, qua ondersteuning. Dat is iets wat ik wel graag wil doen.
0: Ja, want dat zie je veel voorgangers ook wel doen. Dat ze alles aan elkaar of naar zichzelf toetrekken. En heel veel willen doen ook in de gemeente. Pastoraat, preken, noem maar op. Maar jij wil juist de gemeente ook inzetten.
2: Ja, en dat past ook heel erg bij ons als Vineyard. Vineyard heeft een bekende uitspraak, everybody gets to play. Dus iedereen speelt mee. Dus hoe geef je dat dan vorm? En dat kun je natuurlijk verschillend interpreteren, zo'n uitspraak. Maar ik denk dat je dat in onze diensten, en dat was ook al zo, ook wel terug zal zien dat veel verschillende mensen een rol hebben.
0: Ja, dus het is dus niet op zondagochtend heerlijk achterover leunen en afwachten wat de voorganger gaat zeggen die ochtend.
2: Nee, zeker niet.
0: Iedereen heeft een rol. Mooi.
2: Ja, want ook in het aanbidden, ook in het meebidden voor anderen bij de ministry, naar de dienst. Aanbidden is ook niet iets passiefs. Dat doen we ook samen. Dus in alles komt dat terug.
0: Ja. Nu is Vineyard ook bekend van de koninkrijkstheologie. Even in een paar zinnen, wat is koninkrijkstheologie?
2: Jezus die zegt in de Bijbel heel vaak, het koninkrijk van God is gekomen. Of hij zegt, het is nabij. En op ene moment lijkt het alsof het dus al helemaal doorgesproken is. En op het andere moment zegt hij, het komt nog. Hm. Dan zien we eigenlijk ook in de praktijk, we geloven dat God de bedoeling heeft dat zijn koninkrijk hier doorbreekt op aarde. Dat het op aarde is zoals in de hemel, wat Jezus ook ons leert bidden. Nou, dan proberen we handen en voeten aan te geven in de VR. Van, wat betekent het wat? Dat we kijken naar wat in de hemel gebeurt en dat we dat uitleven op aarde. Maar ook dus dat we dat mysterie van, soms zien we het echt al doorbreken en soms nog niet. Dat we dat niet proberen helemaal weg te halen. Daar zit een mysterie in. Soms zien we genezing. Soms zien we God iets anders doen. Of snappen we niet wat er gebeurt en waarom iets gebeurt. Ja. Dat hoeven we dan niet helemaal weg te verklaren. Maar dan gaan we gewoon op zoek naar wat is dan God wel nu aan het doen. En hoe kunnen we nu zelf zijn koninkrijk hier ook in zichtbaar maken.
0: Ja, eigenlijk heel evenwichtig. Niet van vol geloof van er gaat nu genezing gebeuren. Ook niet van genezing gebeurt dat vandaag de dag nog wel. Maar eigenlijk heel evenwichtig. Ja,
2: ja, we strekken ons er naar uit. Dat hebben we ook bijvoorbeeld bij Menno gedaan, hè, van dat we samen bidden voor genezing. Maar we gaan ook niet soort van, nou, nu is het, nu hebben wij, het is ook niet zo van, nu hebben wij gefaald omdat Menno is overleden, is thuis gehaald. Nee, dan dragen we met elkaar dat verlies en dan zijn we ook bereid om de pijn te voelen van het gemis en het lijden. Dus er is zowel plek inderdaad voor uitstrekken naar een wonder als voor het lijden.
0: Ja, mooi. Nou, tot slot Jan-Willem. We gaan dit kijkje in de kerk afronden met een preekpitch. Nou, nu hoef je morgen niet zelf te preken. Maar Jan-Willem, als je nou een preek uit je mouw zou moeten schudden op deze zaterdagochtend om 8:55 is het inmiddels. Waar zou die preek over gaan?
2: Een paar weken geleden heb ik gesproken over dat Jezus zegt, ik ben het brood van dat leven geven. Als je bij mij komt, krijg je geen honger of dorst meer. En waar ik nu eigenlijk over aan het nadenken ben, aan het voorbereiden ben voor een volgende preek, is van wat nou als je dus wel nog een behoefte voelt en denkt, hé, maar die wordt helemaal niet vervuld. Jezus, u bent toch het brood dat leven geeft. Waar is dat leven dan? Mm. En u heeft dingen beloofd. Waarom duurt het dan zo lang voordat mijn behoefte wordt vervuld? En wat betekent het om te wachten? Wat betekent het ook voor wie wij zijn om iemand heen die aan het wachten is op de vervulling van een belofte of van behoefte? Mm. Wie mogen we dan voor elkaar ook zijn? Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Maar wij zijn het zout der aarde. Wat betekent het dat we ergens... Vul ik dat een beetje in, maar dat wij een soort voorproefje mogen zijn voor wat God dan nog gaat doen, dat we elkaar daarin kunnen steunen. Nou, ik hoop heel erg dat het bijdraagt aan dat we samen leren wachten op God, dat we mensen die wachten op God niet alleen laten, dat we dan mee wachten en op zoek gaan naar, hé, maar hier, wat bent u dan nu aan het doen? Wat kunnen we iets zien van wat God aan het doen is, wat dan ook weer hoop geeft, wat moed geeft om door te gaan, ook als het soms moeilijk is.
0: Mooi. Nou, het is een mooi begin van een preek. En die ga je over een paar weken houden, denk ik, in Vineyard.
2: Ja, volgende week. Ja.
0: Volgende week. Nou, we kunnen het gaan luisteren. Jan-Willem Jansen, dankjewel. Voorganger van Vineyard in Amersfoort. Mooie dag vandaag, hè?

0: God. Phil Wickham en What an Awesome God. Maakt het bijna 8:30. En hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: In tientallen gemeenten zetten criminelen kwetsbare mensen onder druk om hun huis af te staan voor loesje zaken, zoals drugscriminaliteit. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Amerika krijgt de controle over de veiligheid van Groenland. Dat hebben ze met Denemarken afgesproken, waar Groenland van is. Volgens de Deense premier zorgt het akkoord voor meer veiligheid in de regio. En het schip de Batavia is vertrokken vanuit Lelystad naar Amsterdam. Daar wordt de replica van het VOC-schip onder handen genomen, zodat het langer goed blijft. De reis duurt zo'n 6 uur.
2: Groot nieuws update.
0: En twee vrouwen die graffiti gespoten hebben op de gebouwen van het Israëlcentrum en het Sidi moeten mogelijk een boete betalen. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie, schrijft het Reformatorisch Dagblad. In juli 2024 zouden de vrouwen het pand van het Israëlcentrum hebben beklad. Een van de vrouwen heeft de politierechter al vaker gezien vanwege vernielingen tijdens eerder Israël-manifestaties. De rechter doet over 2 weken een uitspraak. Ja, het is geen nieuws dat Halloween bezig is met een opmars in Nederland. De eerste producten die liggen ook alweer in de schappen. Maar christelijke ondernemers die ontkomen er bijna niet aan om Halloween-producten te verkopen. Het RD sprak met een supermarkteigenaar uit Wekerom, aangesloten bij een landelijke supermarktketen. En hij krijgt regelmatig in de reguliere zending artikelen met een link naar Halloween. Nou, denk aan tompoezen met spinnenwebben en frisdrank met felgekleurde horrorfiguren. En ook in landelijke supermarktreclames wordt Halloween verwerkt. En daar kun je als lokale ondernemer weinig aan veranderen. Ja, en goed nieuws uit Frankrijk, want 2 Franse protestantse koepelorganisaties die willen elkaar niet langer beconcurreren, maar gaan zoeken naar een constructieve relatie. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Het gaat om de FPF en de CNEF. Nou, de een vertegenwoordigt onder meer Lutheranen en gereformeerden en de ander de evangelische kerken. Lang hadden hun onderlinge gesprekken weinig vrucht en werden die overschaduwd door misverstanden. Maar die tijd is voorbij. Samen willen ze belang van de vrijheid van godsdienst onder de aandacht brengen bij de overheid. Ja, en mocht je in de kerk niet genoeg hebben aan de opwekkingsbundel, het nieuwe liedboek, op toonhoogte, weerklank en hemelhoog, ja, dan kun je vanaf december ook de liedbundel van Selah erbij pakken. Ja, de christelijke Nederlandse band die voegt alle ruim 200 uitgebrachte liederen samen in 1 liedbundel, inclusief compacte bladmuziek. Ja, het is de missie van Selah om nieuwe liederen voor de kerk te schrijven en ze worden daar ook al volop gezongen natuurlijk. En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel bewolking, in het noorden soms lichte regen en in het zuiden een waterig zonnetje. En het wordt 21 graden vandaag. Ja, morgen zon en bewolkt. In het zuidoosten kan nog wat regen vallen. En het wordt morgen zo rond de 19 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, net hadden we het kijkje in de kerk. En als je het over de kerk hebt, heb je het ook over de psalmen. Dit is een psalm van Psalmen voor nu. Dit is Uit de Diepte, psalm 130.
2: De Nieuwe Zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

Alles op zijn tijd, zeggen we wel eens. Nou, Eodan King en Lauren Daigle zingen. Ja, al uw plannen voor jou en mij zijn goed, maar wel op uw tijd. Je hoorde Time hier in de nieuwe zaterdag. Ja, en zometeen is het tijd voor de overdenking door dominee Anne van der Ost. En zometeen denkt hij met ons na over bidden als een kind. Wat is dat? Hoor je zometeen van Anne van der Ost. Naar Jamie McDonald. Dit is Desperate.

0: Jamie McDonald en Desperate. Ja, zometeen hier bij Grootnieuws Radio hoor je Simpel Liefdeslied. Dat is de nieuwe van Sierra Worship. Maar eerst is het tijd, de hoogste tijd, 8:45 is het, voor de overdenking van dominee Anne van Olst.
1: Waarmee zou je bidden het best kunnen vergelijken? Met winkelen of thuiskomen? Als we winkelen, leggen we in ons karretje wat we nodig hebben. In het gebed mogen we alles vragen wat we nodig hebben. Toch is het goed dat ons gebed niet blijft steken in wat wij nodig hebben. Bidden kun je ook met thuiskomen vergelijken. Hopelijk is er dan iemand die aan je vraagt, hoe was je dag? En dan praat je over alles wat je bezighoudt. Is jouw bidden vooral winkelen of ook thuiskomen? Thuiskomen bij je hemelse Vader. Om hem te prijzen en je hart en leven voor hem neer te leggen? In Matthäus 6 waarschuwt Jezus ervoor niet als de heidenen te bidden, maar juist als een kind. In de herziende Statenvertaling lezen we in Matthäus 6, vers 7 en 8. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Niet bidden als de heidenen. Wat is dat dan? Een extreem voorbeeld vind je in de geschiedenis van Elia en de 400 profeten van Baal op de berg Karmel. Je kunt erover lezen in 1 Koningen 18. De God die het offer zelf aansteekt is de ware God. De profeten van Baal mogen eerst bidden. Ze bidden echt als heidenen. Dat wil zeggen, zij proberen hun God over te halen om hun gebed te verhoren. Het heidense godsbeeld dat erachter zit is, God zal het wel niet willen. Maar als ik een heel goed en het heel ernstig vraag, dan doet hij het misschien toch wel. Ik wil wel, maar mijn God wil misschien niet. En daarom moet ik hem pleasen in mijn gebed. Het hangt van mijn gebed af, van hoe ik bid en van de hoeveelheid woorden die ik gebruik. Daar op de Karmel bidden ze uren. Ze doen zichzelf pijn en laten hun wonden zien om Baal zover te krijgen. Het is een extreem voorbeeld, maar ik vraag me af hoe vaak er iets van dat heidense denken in mijn gebed kruipt. Als God toch eens net zo graag zou willen als ik, dan zou het misschien goed komen. Maar misschien wil hij niet. Hij verhoort mijn gebed niet. Hij geeft geen genezing. Hij haalt me niet uit deze nare situatie en je concludeert, hij geeft niet om mij. Ik moet beter mijn best doen. Beter bidden misschien. Dat is bidden als heidenen. Het hangt van jouw goede gebed af. Jij wil harder dan dat God wil. Dat denk je. Maar zo moet je niet denken en bidden. Want, zegt Jezus, je mag bidden als een kind. Je hemelse Vader weet alles al. Hij weet beter wat je nodig hebt dan dat je dat zelf weet. Sterker nog, hij is meer bereid jou alles te geven wat je nodig hebt dan dat jij bereid bent erom te vragen. Maar als hij alles al weet, waarom zou ik dan nog bidden? Nou, niet om God uit te leggen wat je nodig hebt, want dat weet hij al. Je mag het zeker tegen hem zeggen, net zo vaak als je maar wil. Maar zeg het dan in het besef dat hij als de Vader luistert. Dan blijft je gebed ook niet hangen in winkelen, maar wordt het thuiskomen. Thuiskomen bij de Vader. Het wordt een gesprek waarin je je zorgen aan hem kwijt kunt. Het gebed is zo een oefening in vertrouwen. En als je gebed niet verhoord wordt, concludeer dan niet dat je niet goed genoeg gebeden hebt. En ook niet dat God niet aan je denkt of niet om je geeft. Als je bidt, zegt Jezus, zeg dan onze Vader in de hemel. Zodat je direct bij het begin van je gebed al beseft dat de hemelse Vader naar je luistert en echt om je geeft. Hij weet wat je nodig hebt. Neem dit gebed maar mee de dag in. Vader, leer mij dat ik u echt vertrouwen kan, als een kind.

Toby Mac en Zach Williams, je hoorde Cornerstone. En de overdenkingen van dominee Anne van Olst van deze ochtend en ook van vorige week, die kun je vanaf later deze ochtend terugvinden op het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Die vind je ook via groningsradio.nl. Ja, het is zaterdagochtend en ik weet niet of jij klaar bent om al ingrijpende keuzes te gaan maken. Maar hoe dan ook, we gaan het gewoon doen. Je mag namelijk de openingsplaat kiezen die zometeen na 9 uur zal klinken hier in de nieuwe zaterdag. Ja, en je mag vandaag kiezen.

0: draaien voor optie B. Days and all night, from the rising of the sun to the end of every day. Ja, dat zijn de opties. Optie A, Keith en Kristen Getty in Christ Alone. En optie B is Paul Bellotti en Praise Adonai. Ja, welke mag het zijn? Je kan nu je stem uitbrengen via de Grootnieuws Radio WhatsApp.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt 1 uur of 6. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
6: Dankjewel, Ronald. Een hele goede morgen. Het is bijna 3:09 op deze zaterdagochtend. Ja, waar gaan we zo meteen het uur mee openen? Wordt dat Keith of Kristen Getty? Of Keith en Kristen Getty? Krijgen ze allebei in Christ Alone? Of gaan we luisteren naar Paul Baloch en Praise Adonai? Nou, ik heb de stemmen geteld. Het is echt ongelooflijk spannend. Maar het wordt

0: 60 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project.

0: vakantiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: De Nieuwe Zaterdag.
14: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

Wat zingt ze dit toch prachtig. Elise Manna en Brug over woelig water. Ja, op zaterdagochtend 19 september 2026. Het is 9:15. En sinds kort kun je de zaterdagochtend starten met deze ochtendshow. Nou, Rianne laat weten dat ze het echt als een luxe ervaart. Live radio op de zaterdagochtend. Ja, en Marcin vindt het ook heel fijn, deze invulling van de zaterdagochtend. Nou, deze week dacht ik er eens even over na. Ik was echt diep in mijn geheugen aan het graven. Want vroeger luisterde ik als klein Lucasje ook altijd radio op zaterdagochtend. Ja, de EO die had destijds echt hele mooie kinderprogramma's op Radio 5. Misschien ken je het ook nog wel. Zeggers Radio, was ook een tijdschrift, zat daarbij. X-Noise Devotion had je daar ook nog echt op de hele vroege zaterdagochtend. Dat vond ik altijd wel heel erg mooi om te luisteren. Dus ja, gekluisterd aan mijn mini-radiootje met heel veel ruis en heel veel kraak, kon ik die programma's van de EO ontvangen. Nou, je bent nu niet bij de EO, je bent bij Groot Nieuws Radio. De nieuwe zaterdag, de nieuwe ochtendshow op de zaterdagochtend hier bij Groot Nieuws Radio. Dus, nou, dit uur gaan we onder andere een blessing uitdelen. Maar wil jij iemand straks live in de uitzending verrassen met een mooie boodschap, een mooi lied, om iemand te bemoedigen, te feliciteren, te groeten of wat dan ook? Dat kan, die ruimte hebben we in dit programma. Nou, laat het vooral even weten wie dat mag zijn. Wie wil jij verrassen? Laat het weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp.

0: ik, Liesbeth en de rest van de band Lef. Je hoorde U Mag Erbij hier in de nieuwe zaterdag bij Groot Nieuws Radio, 9:56. Het is tijd om terug te blikken op de week. Ja, en het was natuurlijk
1: de week van
0: Prinsjesdag. Dus heel veel ceremonieel, outfits met statements en de troonrede natuurlijk. Maar ook de dag of de week van 2 dagen debat. Ja, de algemene politieke beschouwingen met als belangrijke vraag, ja, hoe gaat het kabinet meerderheden krijgen voor al die plannen? Dat wordt nog een hele klus, daar is het laatste woord nog zeker niet over gezegd. Nou, afgelopen dinsdag riep Laurens in de dag van vandaag op om te bidden. Ja, dat naast de troonrede ook een troonbede klinkt. Ja, en die klonk zo.
2: Vandaag bidden we specifiek voor onze bestuurders. Geef hun wijsheid, moed en nieuwe ideeën. Juist nu veel mensen merken dat dingen vastlopen, duurder worden of onzeker voelen. Help hen om keuzes te maken die recht doen aan mensen en perspectief geven voor de toekomst. Onze koning sprak vandaag over het belang van een sterke democratie. Wilt u ons helpen om daar ook aan bij te dragen? Dat we niet alleen onze mening geven, maar ook naar elkaar luisteren. Dat we verschillen niet groter maken dan nodig, maar elkaar blijven zien als medemensen. Geef ons als land hoop voor de toekomst. Help ons om niet alleen naar cijfers en plannen te kijken, maar ook naar elkaar. En ga met ons mee in alles wat voor ons ligt. In Jezus' naam, amen.
0: Amen. Ja, mooi dat we op deze zender zo van tijd tot tijd tijd kunnen nemen voor gebed. Ja, het was
1: de week van
0: de 34-jarige Matthijs. In het Reformatorisch Dagblad vertelde hij zijn verhaal over dat hij geen vader is geworden en dat hij dat soms best moeilijk vindt. Ja, er ligt een groot taboe op kinderloosheid, zeker ook in reformatorische kring. En als er aandacht is, dan is die aandacht er vaak alleen voor de vrouw, maar niet voor de man. En zo ontstond het idee voor een WhatsApp-groep. Die kreeg de naam Broeders in de Branding. En er zitten meer mannen in die ook te maken hebben met kinderloosheid. Nou, mooi om zo verdriet en kwetsbaarheid met elkaar te kunnen delen. Ja, en het was ook
1: de week van
0: een nieuwe kerk in Rotterdam. Ja, de herbouw van de Bethelkerk in Rotterdam-Overschie gaat bijna beginnen. Zo'n 2,5 jaar geleden brandde die kerk helemaal af. Ja, en dan beginnen de vragen te rijzen. Gaan we herbouwen en willen we verder met een relatief kleine gemeenschap? Nou, dat levert best wel wat fundamentele vragen op die je dan ineens moet gaan beantwoorden. Maar dat antwoord was wel een volmondig ja. De gemeenschap die wil dat de kerk een huis van God is en ook een huis voor de wijk wordt. En dat het een vindplaats mag zijn van liefde, herstel en genade. Nou, meer erover lees je in het Nederlands Dagblad. En een mooi bewijs dat er nog volop leven zit in de kerk in Nederland. Dit is de nieuwe zaterdag bij Groot Nieuws Radio. Met nu muziek van Brian Truxton. Halleluja. Your love is amazing.

Brian Dirksen op de zaterdagochtend bij GrootNieuws Radio. En we lezen de dagtekst. Komt vandaag uit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Het is de dagtekst van vandaag. Je vindt die in Jesaja 60 vers 1. Ja, en deze zangeres spreek ik aanstaande woensdag. Dan is ze te gast in Backstage. Hier bij GrootNieuws Radio tussen 2 en 4. Ik heb het over Sierra Noah. Dit is Waar Was Jij?

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Rent Collective en Oceans.
1: Weekend Blessing.
0: Ja, maakt dat 10 minuten over 9:30. Ja, in de nieuwe zaterdag wordt ook elke zaterdag een blessing bezorgd bij iemand. Ja, en daarvoor gaan we even contact zoeken met het voetbalveld. Want daar staat Mirjam. Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je dochter is aan het voetballen. Even de stand checken. Hoeveel staat het?
2: Ja, ik sta nu even een beetje opzij, anders hoor je zoveel achterhoofd geluid. Maar 2-1 achter was het helaas. Wie weet wordt het al beter. Ja.
0: Oké, wordt ze wel een beetje aangemoedigd door jou? Of,
2: Nou, een beetje gematigd, want als je 11 bent, dan mag je ook niet meer te hard roepen als moeder zijn. Hè? Dus dat een beetje wel en een beetje niet.
0: Nee, precies, dan krijgen ze te maken met prestatiedruk. Dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk. Nou, tof dat je er aan het aanmoedigen bent. De blessings die stromen ook rijkelijk vanaf het voetbalveld. Want je stuurde me net een appje met van... ik wil graag een blessing gaan uitdelen, want dit weekend is een... heel bijzonder weekend. Waarom is deze datum zo belangrijk, Mirjam?
2: Het is een bijzonder weekend omdat het 6 jaar geleden is dat mijn vader is overleden. Dus in die zin verdriet en ook mooie herinneringen. En mijn moeder is met hun vriendengroep een weekendje weg. En dus superleuk. En ook valt dat samen met deze datum. En toen moest ik toch denken aan het nummer van 10.000 redenen voor dankbaarheid. En dat was een favoriet lied van mijn vader. En ook dit weekend weet ik dat ze het goed gaan hebben met elkaar. En ook de mooie herinneringen delen. En ook weer mooie herinneringen maken. Dus ik dacht, het is zo passend.
0: Ja, je wilde het lied dus meegeven aan je moeder Roelie. En ook de vriendengroep. Die zijn dus nu een paar dagen weg met elkaar. Verdriet overheerst dan misschien ook wel. Van je mist je vader, je moeder mist haar man. Wat is dan toch die dankbaarheid?
2: Ik denk zelf, als je dat zo vraagt, de dankbaarheid dat we door alles heen gedragen worden door God. Dus dat voelt als vaste grond. Dus dat is natuurlijk iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar ook de alle mooie dingen die we hebben meegemaakt. En het was goed om samen te leven, zeg maar, met mijn vader. En dat was zoveel waard. En het is ook mooi om die dingen te koesteren. En daardoor doet het nu ook pijn dat hij er niet is, natuurlijk. Ja. Dan kijk je wel een dankbaarheid terug met... wat we wel met hem hebben gehad ook, zeg maar. Ja,
0: zo gaat verdriet en dankbaarheid... Ja, op zo'n datum dan als vandaag, hand in de hand, zo kan ik dat al zeggen. Ja. En Mirjam, wat zou je aan je moeder willen meegeven? Wat wil je tegen haar zeggen?
2: Lieve mam, lieve vrienden van papa en mama. Ik wens jullie een superleuk weekend. En ik weet dat er veel gelachen wordt en een traan wordt gelaten. En ik hoop dat jullie een supermooi en waardevol weekend hebben met elkaar. Ook natuurlijk nu met Arjen, samen met mama. En dat jullie vooral veel mogen genieten met elkaar. En God is erbij.
0: Mooi. Dankjewel, Mirjam.

0: De Opwekking Band. Ja, de blessing voor Roelie en haar vriendengroep. Ja, in het gemis, het verdriet zijn er toch 10.000 redenen tot dankbaarheid. De Opwekking Band hoorde je en lied 733. Ja, en Mirjam die meldt tussen dat het 2-2 staat voor haar dochter. Nou, gelukkig bij de voetbal dus. Ja, zometeen horen we Eunice Nahuis en een gloednieuwe brandstof. En ook een heel mooi en interessant thema, toch Eunice?
1: Nou, we hebben een heel mooi en kwetsbaar thema, denk ik tenminste. Want je zult maar in je eentje een kind moeten opvoeden. Ruim 600.000 eenoudergezinnen hebben we in Nederland. Komt neer op 24% van alle huishoudens. Nou, en als je daar zelf één van bent, een eenoudergezin, ja, dan hoef je niet uit te leggen waar je dan allemaal mee te maken hebt met dat soort uitdagingen. Ja, wie zorgt er voor jou? Als deze vraag bij je binnenkomt, dan zou ik zeker blijven luisteren, want zometeen hebben we daar alle aandacht voor.
0: Ja, zometeen dus na 10 uur in Brandstof met Eunice. Ja, en dit lied, ik vind hem echt heel erg mooi. Het gaat over het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En dat mysterie, ja, dat wordt ook dit weekend weer gevierd in heel veel kerken wereldwijd. Agnus Dei en King of Kings, het wordt gezongen door Hillsong Worship. Heel fijn weekend.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt doordat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in en de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
18: De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen Amersfoort tussen Afrit Ommen en Zwolle Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelze en Reide. Het komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.
19: Ook een hele goede morgen vanuit mij. Don Moen is er zo bij in brandstof met...
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
3: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Power Parent, Stichting Gideon en Stichting De Haven.
8: Grootnieuws.
7: Brandstof.
8: Met Denise Nahuis.
7: Het christelijke radiostation.

0: Wij kennen hem als Breng Dank aan de Eeuwige. En dit is het origineel. Dan wel een...
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Een hele nieuwe brandstof en jij bent erbij. Leuk dat je luistert. Ja, wat ik Lucas net nog niet vertelde, is dat we eerst een boek gaan bespreken over schepping en evolutie voor kinderen. Ik ben toch geen apenkop, is de titel. En zometeen spreek ik de schrijfster. Eerst naar Mozik Worship.

0: Basic Worship met Kees Kraaienoord. En dat brengt ons bij...
1: Boek met een boodschap.
0: Het boek dat we bespreken heeft een hele reis afgelegd in het hoofd van de schrijver. Dat is Hanna van Viegen. Ze is juf op een christelijke basisschool en het onderwerp van haar boek is Schepping en Evolutie. De titel: Ik ben toch geen apenkop? Hanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Unies.
0: Apenkop, is dat met een tussen-en of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het woordgrapje erin. Het is met een tussen-en, dat wel. Maar het gaat natuurlijk om de vraag van hoofdpersonage Jamie... Of zij een apenkop is en dus afstamt van de evolutietheorie. Maar daarin ook eigenlijk al dat ze aangeeft... Hey, ik heb daar een twijfel bij. En daar gaat ze naar op zoek in het boek, naar die vraag. En antwoord daarop, ja.
0: En hebben de kinderen in jouw klas veel meegekregen over het boek?
2: Ja, behoorlijk zelfs. Want vanaf het moment dat ik begon met schrijven... Heb ik de klassen die ik had daarbij betrokken. En eigenlijk elke keer een nieuw schooljaar gebruikt om te checken... van hoe komt het verhaal over en wat vinden de kinderen ervan? Hoe sluit het bij hen aan?
0: Ja, wat handig. Je doelgroep zit gewoon voor je.
2: Ja, bizar hè. Daar heb ik wel zoveel geluk in gehad. En ook echt veel aan de kinderen dus te danken. Hoe ze mee hebben gedacht en hun vragen hebben gesteld.
0: Ja, stelden ze veel vragen?
2: Ja, echt enorm. En ook echt goede vragen. Vragen waar ik soms niet eens over na had gedacht. Maar die ik dan wel weer kon gebruiken in het boek, ja.
0: Ja, herkende je iets van de vragen bij jezelf?
2: Zeker, zeker. Het idee voor het boek is ontstaan eigenlijk ook door mijn eigen vragen in mijn tienertijd. Mm-hmm. Dus ik herkende veel bij de kinderen en merkte ook dat het daardoor echt aansluiting vond. En dat ik op de goede weg zat.
0: Ja, en wat voor vragen hadden ze dan?
2: Eigenlijk met name wel echt over de schepping zelf. Van hoe heeft God dat dan gedaan? En hoe zien we dat dan nog steeds in de natuur? Zijn er dingen in de wereld om ons heen die echt dan ook wijzen op een schepper? En op dat de Bijbel klopt in dat opzicht. Maar ook wel over de dinosauriërs en over de ijstijd. Al dat soort dingen meer.
0: En dat was dus ook jouw zoektocht als tiener?
2: Klopt, ja, absoluut. Ik heb als tiener... een moment gehad dat ik dacht van dat geloof wat ik heb meegekregen vanuit mijn ouders, geloof ik dat ook wel echt zelf? Hoe werkt dat dan? Schepping ten opzichte van de evolutietheorie, waar ik ook wel veel over hoorde in mijn tienertijd. Dat waren ook mijn vragen.
0: Ja, en dan ga je op onderzoek uit. Nou, de tijd is voor nu te kort om daar helemaal aandacht aan te besteden. Maar het is dus een boek wat ontstaan is vanuit jouw eigen geloofsreis, kunnen we eigenlijk zeggen. Geeft jouw boek antwoord op de aloude vraag schepping of evolutie?
2: Er zijn in de schepping zeker een soort indirecte godsbewijs te vinden. En dat is echt waanzinnig mooi, omdat je daarin ook merkt dat God als het ware cadeautjes aan je geeft. Omdat je in de Bijbel leest dat je ook mag geloven met heel je verstand. En dat intrigeerde mij heel erg, dat ik dacht dat staat er niet zomaar. En ik geloof dat God daar dan ook mogelijkheid voor heeft gegeven om met ons verstand te geloven. En ik heb ontdekt dat er zoveel cadeautjes zijn in de natuur om ons heen, indirecte godsbewijzen die echt in de richting van God als schepper wijzen.
0: Kun je er één noemen?
2: Dus het zijn er zoveel. Ik zou zeggen, lekker gaan lezen in het boek.
0: Dat is een goede reclame voor je boek.
2: Ja, toch? Ja.
0: Had je eigenlijk nog ruimte over voor andere interpretaties?
2: Nou, ik heb wel geprobeerd om me bewust daarvan te blijven. Dat er natuurlijk heel veel interpretaties zijn, ook in de christelijke wereld. Dus ik heb geprobeerd het zo te schrijven dat er ruimte blijft en respect ook voor andere meningen. En tegelijkertijd heb ik wel geprobeerd zo waarheidsgetrouw mogelijk te blijven richting de Bijbel. Zeg maar de Bijbelversen ook over schepping. Ik heb zeker ook geprobeerd ruimte te houden. Ja.
0: Ja, en wat is dan je hoop voor de lezers?
2: Nou, ik hoop eigenlijk dat de kinderen, maar ook de volwassenen die vragen hebben bij schepping en evolutie, dat ze tijdens het lezen iets van God zelf mogen ontdekken en antwoorden mogen vinden op hun vragen. Dat ze wat steviger in hun schoenen mogen staan. Als ze bijvoorbeeld een keer in gesprek zijn met iemand die anders denkt. Omdat ze weten dat er dus ook vanuit de schepping genoeg dingen zijn die echt wijzen op een schepper en op een God. Ik hoop dat dus helpt om steviger in je schoenen te staan in dat opzicht. En dat ze mogen ontdekken dat dus geloof en verstand prima naast elkaar kunnen bestaan. Dat je helemaal niet bang hoeft te zijn van de vragen die je daarover hebt.
0: Ja, sterker nog, jouw vragen hebben jou een heel eind gebracht.
2: Ja, enorm. Ja, dat is echt, het heeft mijn eigen geloofsleven enorm versterkt. Ja.
0: Ik ben toch geen apenkop, de titel van het eerste boek van Hanna van Vliegen. En als je denkt, daar moet ik meer van af weten, dan kijk je op gideonboeken.nl. Hanna, dankjewel voor je tijd.
2: Ja, heel graag gedaan en bedankt dat ik te gast mocht zijn. Even.

0: Blessed Assurance, CC Winans. In Nederland zijn er ruim 600.000 eenoudergezinnen. Dat komt neer op 24% van alle huishoudens met kinderen. Ja, als jij er zelf mee te maken hebt, dan hoef ik je niet uit te leggen dat dat een hele uitdaging kan zijn. Zorgen, organiseren, troosten, motiveren, je doet het allemaal. Maar wie zorgt er voor jou? Voor de mensen voor wie deze vraag binnenkomt, zijn er de weekenden van Power Parent. Peter van Brink ontdekte het vorig jaar en hij gaat inmiddels mee als teamlid. Peter, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, waar staat Power Parent voor?
1: Power Parent staat eigenlijk voor onze grote vader. De echte Power Parent, en dat is de Heere. Wij denken wel eens dat we Power Parents moeten zijn, maar dat kunnen we gewoon nooit voor elkaar krijgen. En dat kunnen we alleen door onze moed en onze kracht te zoeken bij hem.
0: Ja, jullie schrijven het ook met twee hoofdletters, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is een duidelijke verwijzing.
1: Ja.
0: Wat voor weekenden organiseren jullie?
1: Wij organiseren weekenden, maar ook Power Parent dagen. En dat zijn eigenlijk de dagen en de weekenden voor ontmoeting, her- en erkenning. Eigenlijk het opbouwen, de moed mogen krijgen in je hart om ook weer gewoon door te kunnen gaan. Het niet allemaal zelf te hoeven doen. Echt het opbouwen van een alleengaande ouder.
0: Ja.
1: Ja,
0: en wat is de reden om het te organiseren? Zie je dat dit nodig is?
1: Dat zien we wel. En dat krijgen we ook terug vanuit de bezoekers, de deelnemers. Je bent vaak zo bezig met alle ballen in de lucht te houden. En dan is het op een gegeven moment juist zo fijn om even een weekend te hebben voor jezelf. Dat je jezelf uiteindelijk weer mag opbouwen. Niet alleen maar bezig bent met thuis te motiveren, je kinderen te helpen en noem het maar op. Maar dat er ook even voor jou gezorgd wordt.
0: Ja, nou, hoe dat eruit ziet, daar komen we nog over te spreken. Maar wat bracht jou naar een weekend van Power Parent?
1: Ik ben daar eigenlijk bijgekomen door mijn vriendin, die al jaren teamlid is. Eerst bezoeker, teamlid is geworden. En ik was er eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar. In eerste instantie dacht ik van, wat moet ik daar dan? Aan de andere kant, heb je ook gewoon wel je eigen verhaal en je eigen dingen meegemaakt. En ben je ook wel ergens nieuwsgierig van, hoe doen anderen dat dan ook verder? En hoe kan ik wellicht anderen juist ook helpen en inspireren in hoe je omgaat met het alleen ouder zijn?
0: Ja, je ging er dus in met nieuwsgierigheid, verwachting, maar ook wel een klein beetje sceptisch, merk ik. Dat je zegt, waarom heb ik dat nodig?
1: Waarom heb ik dat nodig? En ook, het zijn allemaal alleengaande ouders. En hoe zal dat zijn? Hoe zal die sfeer zijn? Je kent het niet. Dus het is toch ook een beetje vreemd. Het is ook... Het is wat een vreemde situatie, omdat je het niet kent.
0: Ja, ik kan me dat zo voorstellen. Alles wat nieuw is, is spannend. Maar zoiets natuurlijk helemaal.
1: Ja.
0: Je
1: weet niet wat je moet verwachten.
0: Nee, precies. Nou, eind november was het volgens mij dat jij de eerste keer mee bent gegaan, hè?
1: Ja,
0: en nu ben je...
1: oktober.
0: Oké. Okay.
1: Ja, 2025.
0: Ja, dat is nog helemaal niet zo lang geleden, want je bent nu al teamlid.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je wil inzetten voor Power Parent?
1: Het is gewoon prachtig om eigenlijk te zien hoe dat het voor heel veel bezoekers echt ook helpt. En je kan het ook teruglezen op de site, dat de ervaringen die worden gedeeld. En het ligt ook ontzettend op mijn hart om meer te mogen doen in Gods Koninkrijk. En ik denk dat dit, omdat je juist ook zelf in die positie zit, is het juist zo mooi om daarin mee te mogen helpen.
0: Ja, en wat houdt dat in, dat meehelpen?
1: De weekenden organiseren, de dagen te organiseren, het luisterend oor te mogen zijn, tijdens de dag of tijdens de weekenden. Ja, mensen te mogen helpen, voor ze te mogen bidden. Dat voornamelijk.
0: Ja, nou, dit klinkt al heel bijzonder. Er komt ook nog weer een weekend aan, daar gaan we ook over in gesprek. Maar zometeen praten we eerst door over de uitdagingen van alleengaand ouder zijn. En hoe jij daarmee omgaat en mee bent omgegaan. Zometeen de Casting Crowns. En dit. Ja, dit gaat over de Power Parent. Elina en Abba.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Casting Crowns en Jesus at a Distance. Krachtbatsers zijn het, volgens Power Parent. Alleengaande ouders. Mensen die een hoop ballen tegelijk in de lucht houden en zichzelf daardoor nog wel eens voorbij lopen. Power Parent organiseert dagen en weekenden voor alleengaande ouders om op te laden en te ontdekken hoeveel kracht er in ze zit. Peter van Brink is teamlid bij Power Parent en hij ging zelf vorig jaar mee als deelnemer. Ja, Peter, wanneer werd jij alleengaand ouder?
1: Dat is officieel in februari 2017 geweest.
0: Oké, is al een poosje geleden.
1: Ja, dat is alweer een aantal jaren terug.
0: Ja. En dan ga je dus mee met zo'n weekend. Heb je dan niet zoiets van, oh, dat ligt al heel ver achter me. Dus waarom zou ik dat dan nog doen?
1: Ja, dat was inderdaad ook wel mijn gedachte. Het ligt al zo ver weg. En waarom zou ik dat nog gaan doen? Het was eigenlijk ook wel voornamelijk dat ik het wou gaan doen, omdat ik toch zoiets had van, ik ben ook wel benieuwd wat het is. En eigenlijk was ik vooral benieuwd, hoe kan ik anderen gaan helpen? Mm. Dat was eigenlijk het voornaamste bij mij.
0: Ja, klinkt alsof je dus zelf heel wat hebt meegemaakt. Want hoe voelde dat voor jou om alleengaand ouder te zijn, te worden?
1: Ik vond het best pittig. En ik vond het vooral pittig omdat je, het is iets wat je voor je kinderen sowieso gewoon nooit wil. En je wil voor je kinderen gewoon een rustig, steady gezinsleven hebben. Zoals dat het eigenlijk bedoeld zou zijn.
0: Ja, want jij en je ex-vrouw, jullie zijn gescheiden.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is inderdaad hoe dat het is.
0: Vind je dat lastig om te horen?
1: Nee, ik vind het niet lastig om te horen. Nee, dat niet. Het is gewoon het is gelopen zoals het is gelopen. En wellicht is het uiteindelijk beter geweest. En ik zeg ook altijd, ja, weet je, de ene deur is dichtgegaan, maar het heeft uiteindelijk wel mijn deur naar het geloofsleven weer op een hele andere manier opengezet. Hmm. En dat, zo wordt toch uiteindelijk alles wel weer gebruikt ten goede.
0: Ja, ja, de situatie zelf is niet goed, maar nee, het keert zich ten goede. Wat je net zegt, als ouder heb je natuurlijk de droom om, inderdaad, wat je zegt, een stabiele gezinssituatie te hebben. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen, ineens ziet je hele leven er anders uit. En ook je toekomst. Wat deed dat allemaal met jou?
1: Het was vooral zoeken van hoe ga ik de dingen in mijn eentje doen. We hadden co-ouderschap, dus de ene week waren de kinderen bij mij, de andere week waren de kinderen bij hun moeder. En dan ga je toch zoeken hoe ga ik het allemaal voor elkaar boksen. Je probeert alles zo goed mogelijk te doen. En ergens voelde ik ook een bepaalde schuld, is misschien heel groot, maar het is iets wat je eigenlijk niet wil. Dus je probeert ze ook ergens weer toch een beetje te ontzien, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is op zich heel leuk, maar dat zorgt er wel voor dat alles op je eigen bord ligt.
0: Want wat zijn dan de dingen die je gaat doen of niet gaat doen?
1: Ik vond het vooral heel moeilijk om heel duidelijk te zijn eigenlijk in wat ik wou. Dat ik vooral zoiets had van, laat maar. Maar ja, het schiet uiteindelijk niet op, want je gaat zelf gewoon tegen je grenzen aanlopen.
0: Je denkt, wat wij hebben veroorzaakt tussen aanhalingstekens is al erg genoeg. Dus ik doe wel alles wat mijn kant op komt.
1: Ja,
0: ja, daar brand je zelf van op, toch?
1: Ja, daar brand je ook van op, inderdaad.
0: Ja.
1: En dat is niet omdat je dat wil, maar dat loopt uiteindelijk gewoon zo. Dat gebeurt en het meest lastige vond ik om dat te gaan veranderen. En dat is ook niet altijd even goed gelukt. Nee. Dus dat is. En dat zijn dan ook gewoon de dingen die je op een gegeven moment kan gaan meenemen. Mensen die daar zelf in de bezoekers die daar ook tegenaan lopen. Ja, je snapt het. Je begrijpt het gewoon. Iemand die die dat niet kent, die dat niet heeft meegemaakt, of door scheiding of door overlijden van een partner, die kunnen het horen, maar kunnen het niet begrijpen zoals dat jij het begrijpt.
0: Ja. Hoe ben jij hier dan mee omgegaan? Hoe ga je weer uit zo'n impasse eigenlijk?
1: Eigenlijk ben ik gewoon voor mezelf de rust gaan vinden, omdat mijn geloof heel sterk is gaan veranderen. Ik noem het altijd, ik ben van verstandelijk christen naar een gevoelschristen gegaan, waarbij het geloof niet in mijn hoofd zat, maar echt naar mijn hart toe is gegaan.
0: En hoe komt dat?
1: Dat is eigenlijk gebeurd op een karakterweekend van de Vierde Musketier.
0: Oh.
1: Waar ik eigenlijk, misschien wel niet voor het eerst, maar voor het eerst heel bewust heb gevoeld dat God ontzettend dichtbij me is. Waarin dat Jezus zo tastbaar dicht in me zat. Dat heeft voor mij heel veel gedaan. En daardoor ben ik ook eigenlijk heel langzaamaan wel gaan veranderen in hoe dat ik in het geloof ging staan en ook in het leven. Je hoort het wel eens vaker en je wil het allemaal misschien wel, maar ik had echt gewoon heel sterk het gevoel van ja, ik wil gewoon steeds meer op Jezus gaan lijken.
0: Want het is misschien veel te privé om te delen hoor, maar wat was het dat Jezus zei of deed of jou dat gevoel gaf dat zoveel impact op je maakte? Misschien juist met wat je, met hoe je daar aankwam in je achtergrond?
1: Het karakterweekend was eigenlijk op het moment, dat was in 2016. Nou, ik heb net gezegd, 2017 gescheiden. Het was de periode waarin dat het er heel dicht aan zat te komen dat de scheiding zou gaan komen. En dan voel je ergens ook alleen en je voelt je in de dingen alleen staan. En ik had het in dat weekend, was bij mij eigenlijk op een gegeven moment, ik had nooit geen last van knieën of wat dan ook. En we liepen in de Ardennen en een knie ging heel erg pijn doen. Mijn linkerknie ging heel erg pijn doen. En ik kon op een gegeven moment echt niet meer vooruit. En dan heb je toch een ego wat zegt, ik moet en ik kan dit gewoon en ik zal dit doen.
0: Ja, opgeven geen optie, ik snap het wel.
1: Opgeven is geen optie. Ja. En mijn ego zegt dat mijn vrienden mij echt niet hoeven te helpen.
0: Mm.
1: Totdat op een gegeven moment achter mij gezegd wordt door de vrienden van joh, misschien moeten we Albert Peters zijn bagage over gaan nemen, zijn rugzak en alles, want dat gaat zo niet meer. En toen heb ik gewoon zo hard in mezelf geschreeuwd. Jezus, waarom? Waarom nu? Help me dan toch. En ja, dat was het moment waarop dat er ineens wat veranderde. Want ik heb daarna gewoon 5-6 uur, zeker, zonder enige pijn kunnen lopen.
0: Gebeurde meer dan alleen je bagage die werd overgenomen, fysiek?
1: Al mijn bagage werd overgenomen.
0: Zo, ja.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus dat het moment dat ik het ook gewoon echt uitschreeuwde en het van hem ging verwachten,
0: ja,
1: toen veranderde wat. En dat heb ik langzaamaan wel mee kunnen gaan nemen in ook het verwerken. Want of je gescheiden bent of je partner is overleden, je zit toch in een bepaald rouwproces.
0: Ja.
1: En dat ben ik langzaamaan steeds minder alleen hoeven te gaan doen.
0: Zometeen, na het nieuws van 11 uur alweer, dan praten we door. En dan zie je hoe het volgende weekend van Power Parent eruit ziet. Maar je hoort het ook al, Peter heeft veel wijze lessen te delen. Dus daar hoop ik zeker ook nog wat uit te tappen voor je. Heel even geduld nog, voordat het zover is. Ah, geduld. Als dat wordt gevuld met muziek van Stephanie Gretzinger, dan is het eigenlijk geen geduld te noemen, toch? Dit is het prachtige Knowing You.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
14: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsheerenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Gilze en Rijen.
20: Je luistert naar Brandstof. Wat fijn dat je dat doet. Zometeen hoor je Chris Tomlin.

0: Dat doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
6: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
7: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week.

0: Maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Brandstof.
4: Met Eunice Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Het is niet onder woorden te brengen, maar wel op muziek. Chris Tomlin.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in alweer het tweede uur. Ik weet niet of jij vader of moeder bent, maar ik denk dat we allemaal weten dat de komst van een kindje je hele wereld op de kop zet. Je leven staat vanaf dan in het teken van je kinderen. Je wilt het voor hen zo goed mogelijk doen en ze begeleiden door het leven heen. Ja, en als je dan alleen komt te staan als ouder, is die uitdaging ineens nog groter. Peter van Brink van Powerparent wil je daarom graag wijzen op hun dagen en weekenden waar alleengaande ouders worden uitgenodigd om op adem te komen. Peter maakt het zelf vorig jaar voor het eerst mee. Ja, Peter, ik heb wel een beetje het idee dat er op dit soort dingen meer vrouwen afkomen dan mannen. Klopt dat?
2: Dat klopt inderdaad. Ja, ja, we krijgen ook eigenlijk best wel vaak de vraag van, is dit nou ook voor mannen? Ja, absoluut. Vaders zijn zeker ook van harte welkom.
0: Ja, want waarom is het voor hen ook de moeite waard? Jij moest ook een drempeltje over.
2: Ik moest ook een drempeltje over. Ik denk,

0: dat wellicht vaders, omdat ze emotioneel toch iets anders in elkaar steken dan, dan moeders, dan vrouwen, dat het voor hen een andere drempel is. Maar juist voor hen is het ook zo belangrijk. Want ja, je bent niet alleen als moeder alleen gaande houden, maar ook als vader.
1: Ja.
0: En ook jij doet het, moet het doen. En ook jij hebt die bal op jouw momenten in de lucht te houden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je vertelde net al over iets heel bijzonders dat er gebeurde tijdens een karakterweekend van de Vierde Musketier. Dat was een jaar voordat jij gescheiden bent. En vervolgens ga je dus al die jaren in. Je zei al, dat zette echt iets in gang. Je kon het samen met God doen, die worstelingen. Nou, dan ben je jaren verder, kom je op zo'n weekend. Heb je dan zelf ook nog iets aan dat weekend? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Of was je vooral, merkte je aan het uitdelen?
0: Ik probeerde ook uit te delen, maar ik was in principe mee als bezoeker, als deelnemer van het weekend. Ik heb wel hier en daar hand- en spandiensten mee helpen uitvoeren, maar ik heb er zeker ook wat aan gehad. Het thema in 2025 was Kom in Beweging. En dat heeft bij mij zeker wat gedaan, want ik vond het wel mooi om het mee te maken, maar vooral eigenlijk de uitnodiging Kom in Beweging was bij mij vooral de uitnodiging. Ja, je denkt al heel lang na over de dingen die je wil gaan doen en hoe je je eigen wil gaan inzetten. Hoe je je eigen wil inzetten in het Koninkrijk van onze Heer.
1: Mm-hmm.
0: Maar kom nou eens in beweging.
1: Wauw, was voor jou dus echt heel direct.
0: Ga dan wat doen. Ja, het was heel direct inderdaad. Ja, en dat is ook het mooie natuurlijk. Het is, ieder luistert op een andere manier. Ieder hoort op een andere manier een boodschap. En de boodschap was bij mij weer van, maar ga nou in actie. Ga nou wat doen.
1: Ja.
0: Kom in beweging. En ja, dat was niet de boodschap direct, zeg maar. Maar het was meer van, ja, je kan blijven hangen. Maar kom maar in beweging.
1: Hmm.
0: Je gaat het niet alleen doen. Want de Heer is met je en hij ondersteunt je, hij bemoedigt je. En dat mogen wij juist de bezoekers meegeven.
1: Ja, want dat zag ik ook bij jullie, op jullie website. Het is belangrijk dat mensen op adem komen, maar ook dat ze ontdekken hoeveel kracht, talent en mogelijkheden er in hen zitten.
0: Ja.
1: Vergeten alleengaande ouders dat wel eens?
0: Dat denk ik wel. Ja, ja. Als ik gewoon ook puur naar mezelf kijk, dan vergeet je inderdaad nogal geregeld wat je eigenlijk zelf kan. Je denkt dat alles lastig is. Dit is niet voor mij of dat is niet voor mij. Ik vind bepaalde dingen lastig. Hoe moet ik daarover gaan praten met de kinderen? Maar als je het biddend gaat doen en je weet gewoon, de Heer helpt mij, hij zal mij de woorden geven, dan kan je elk lastig onderwerp gaan bespreken.
1: Heb jij dat ook zo ervaren? Want je zei net ook heel eerlijk, je bent veranderd teruggekomen van dat weekend, maar ook wel dingen goed gedaan, dingen niet goed gedaan.
0: Ja, dat heb ik ook wel ervaren. Ja, langzaamaan steeds meer. Want het is bij mij echt wel een langzaam treintje geweest, hoe dat het is gelopen. En er kwam ook nog een COVID-periode tussendoor. Maar dat heeft mij dan ook weer teruggebracht, eigenlijk naar stille tijden voor mezelf. In die zin dat ik, je kon niet naar de kerk, maar dan ging je de kerkdienst op tv kijken. Of bij de EO. En dat heeft mij wel meer gegeven van dat ik begon te merken waar ik mijn geloof inderdaad kon vinden. En waar ik kon gaan merken van, hier haal ik mijn kracht vandaan.
1: Ja, het werd eigenlijk een verdiepende periode.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Hebben jouw kinderen dat ook gemerkt? Hebben ze daar iets over teruggegeven?
0: Niet met zoveel woorden. Nee, dat niet. Maar ik heb wel het gevoel dat dat wel gezien is. Ja, kinderen in de leeftijd van, ergens tussen de 16 en de 13, zeg maar, die zeggen daar niet heel veel vaak over.
1: Nee. Elke leeftijd is natuurlijk lastig, denk ik, als je ouders uit elkaar gaan. Maar dit is ook wel een hele bepalende leeftijd, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Hoe gaat het nu met jullie?
0: Ja, goed. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ze zijn allemaal ondertussen volwassen. En eentje al op zichzelf, een andere bijna. Dus ja, nee, het gaat ze allemaal heel goed. En ik merk ook dat ik ze wel steeds meer mag stimuleren. Of tenminste, stimuleren is niet meer nodig, maar wel mag ondersteunen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi. Ja. Is het een beetje wat je had gewild toen je, deze periode net inging, dat je dacht van, als ik daar toch ooit mag komen?
0: Ja, het is een periode waarin dat kinderen ouder gaan worden en ook toch ook wel gaan zien van, groter worden, volwassen worden, op je eigen benen gaan staan, is toch wel wat anders dan gewoon thuis zitten, zeg maar. En ja, je gaat in een keer ook de dingen allemaal zelf moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat de herkenning daar meer is.
1: Ja, de fases die je doormaakt, die veranderen je weer. Je gaat anders naar elkaar kijken.
0: Ja.
1: Ja, super interessant. Daar zouden we nog heel lang over door kunnen praten. Maar nou ja, daar zijn de weekenden ook een heel goed voorbeeld voor om dat te doen. En in het voorjaar is er weer eentje. Ja. Daar gaan we zo over doorpraten. Ja.

0: Jesus at the Center. Je kent hem natuurlijk al van Israel Houghton. Maar tel daar nog House of Worship bij op en Naomi Raine. En dan krijg je deze fantastische versie. Ja, wat ik altijd erg kan waarderen bij de muziek van Israel. Ja, het swingt zo enorm en ik hoor de bas dan lekker goed. Ja, fijn dat ze dat zeker behouden hebben voor deze versie. Grofweg 1 op de 6 kinderen in Nederland woont met 1 ouder. Ouders die in deze situatie zitten zijn welkom op het Power Parent Weekend. Een weekend vol met workshops, sprekers, gesprekken, ontspanning, her- en erkenning. Vanochtend heb je een deel van het verhaal gehoord van Peter van Brink. Hij is teamlid bij Power Parent. Ja, Peter, het weekend wat jullie organiseren, dat is dus voor alleengaande ouders. En je noemde het net al, dat kan zowel door scheiding komen, maar ook door dat je bijvoorbeeld je partner, dat je die verliest. Ik zat wel te denken, zijn dat niet 2 hele verschillende doelgroepen?
1: Nee, want uiteindelijk sta je alle 2 alleen voor de opvoeding op het moment dat ze bij jou zijn. En of dat is door scheiding of door het verlies van je partner, door overlijden, heb je in alle 2 de situaties dezelfde dingen te doen.
0: Ja. Bij gescheiden mensen kan ik me wel voorstellen dat zij ook te maken hebben met, nou ja, een andere vorm van verdriet. Zeker ook binnen de christelijke wereld. Dan krijg je te maken met oordeel. Het zij van jezelf, het zij van je omgeving, allebei. Kunnen jullie in die zin ook iets betekenen voor mensen?
1: Ja. Wij kunnen daar inderdaad wel ook dingen in betekenen. En dat zit hem voornamelijk in het feit dat je ook allemaal christenen bent. En het ook allemaal hebt meegemaakt. We zijn als teamleden, zitten we in een situatie van ofwel alleengaand door scheiding of door overlijden. We zijn allemaal ervaringsdeskundigen, om het zo maar te zeggen. Helaas is er heel geregeld, en ik vind dat echt ook verdrietig in de zin dat je juist met christenen bent, dat er oordeel is. En natuurlijk is dat anders wanneer dat je gescheiden bent dan wanneer dat je partner je is weggevallen. Maar je voelt je vaak toch alleen. En wat wij ook juist proberen mee te geven is, je bent niet alleen. De Heer is altijd bij je. En daarmee proberen we je onder andere te bemoedigen, te weten, je doet het niet alleen. Er is een luisterend oor. En of dat nou is inderdaad door scheiding of door overlijden, in wezen zit het hem in de basis in hetzelfde.
0: Ja. En als mensen dit horen, hè, als er zo'n plek is waar je gezien wordt en begrepen wordt, wat doet dat dan?
1: Wat dat doet is, dan, als ik dat voor mezelf zeg, is dat je een bepaalde rust krijgt. Want je hoeft namelijk niet alles helemaal uit te leggen en te vertellen. Wat is op een gegeven moment een beetje een ding bij uitleggen en vertellen? Je gaat al makkelijk een verdedigende toon aannemen. Je gaat verdedigend denken, terwijl dat niet nodig is. En op het moment dat je met mensen bent die het hebben meegemaakt of er middenin zitten, dan is de herkenning er en het begrijpen. En dan hoef je niet alles te zeggen.
0: Ja, dan kan dat masker van, ja, het is niet een bewust masker, maar misschien soms zelfs verdediging, dat kan dus gewoon dan zakken. Dat is, ja, bevrijding.
1: Ja, dat is gewoon bevrijding. En dan, ja, kan je ook eigenlijk genieten van even, even niet die bal omhoog te halen. Je kan die to-do-list echt even uit je hoofd gooien.
0: Ja.
1: En gewoon genieten van sprekers, van workshops. Het inspireren, het laten inspireren. Ja, lekker eten.
0: Ja, want De volgende keer, misschien goed om het gewoon concreet te maken. Volgens mij in een fijn hotel, toch? In Ede organiseren jullie het? Wanneer?
1: Ja, inderdaad. 19 tot en met 21, 19 tot en met 21 maart in het Belmond in Ede.
0: Ja.
1: Prachtig mooi hotel. We zijn ook ontzettend dankbaar dat ze hebben meegeholpen om het te kunnen gaan verplaatsen. Dus en het is heerlijk eten.
0: Oh, wat goed.
1: Echt goed verzorgd.
0: Nou, fijn zeg. En wat is het thema deze keer?
1: Uitgerust.
0: Oké, en dan volgens mij met een uitroepteken en een vraagteken.
1: Ja, want uitgerust kan je natuurlijk op twee manieren uitleggen. Ben je uitgerust of ben je uitgerust in de zin van toegerust?
0: Kijk, mooi.
1: Welke uitrusting heb je?
0: Ja, en kunnen mensen zich nog ervoor opgeven of zitten jullie al vol?
1: Nee, mensen kunnen zich zeker nog opgeven. Doe dat ook. Dat kan vanaf nu al. De aanmelding is gewoon geopend. En iedereen is daarin welkom.
0: En voor wie twijfelt en die het misschien een beetje spannend vindt, wat zou je dan zeggen?
1: Neem contact op. Ja, wij zijn. Je kan via mail en bellen, kan je contact met ons opnemen. En ja, leg je twijfels neer. Weet gewoon, uiteindelijk voor elke alleengaande ouder is het. En dus inderdaad, ook wanneer je bijvoorbeeld al in een relatie zit, je struggelt toch ook nog met jonge kinderen en met de dingen hoe jij het doet. Want uiteindelijk heb je ook als gescheiden ouder altijd nog te maken met de moeder of vader van je kinderen.
0: Ja.
1: En hoe ga je daarmee om? Mm. Dus of je nou al in een relatie toch weer zit of niet, het maakt niet uit. Je bent altijd welkom.
0: Ja, want ik moet het toch even vragen. Een weekend voor alleengaande ouders. Het is geen verkapt singles weekend?
1: Nee, zeker niet. Nee. Dat was ergens ook een klein beetje mijn reden voor het sceptisch zijn van. Nou,
0: oh ja.
1: Wat zal dat zijn? Gaan ze daar allemaal naar elkaar lopen zoeken? Maar nee, absoluut niet. Nee,
0: kan ook een hele geruststelling zijn voor mensen. Ja,
1: ja, absoluut. Ja, het is echt een weekend waarin dat het puur hierover gaat.
0: Mm.
1: En dat is ook echt de reden waarom dat de bezoekers komen. Als dat het zou zijn, dan zouden bezoekers ook geen teamleden gaan worden. Zouden ze niet gaan meedraaien in de organisatie.
0: Ja, goed punt. Ja. Nou, meer informatie en je aanmelden, dat kan via powerparent.nl. Dus de website powerparent.nl. Peter van Brink, dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en zo meteen hoor je waarom het de moeite waard is om jarenlang geduld te hebben. De haven trok op met een vrouw die ervoor koos om uiteindelijk uit de prostitutie te stappen.

Sepp Schlieder. En daarvoor familie Marcel en Lydia Zimmer. En voordat we gaan luisteren naar een bijzonder verhaal vanuit de haven over een prostituee die uit de seksindustrie is gestapt, nog weer naar zo'n andere mooie versie van, in dit geval, Praise.

0: Anthem Worship met Praise. Trouw zijn, dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij prostitutie. Voor Stichting De Haven is trouw zijn juist dé manier om in contact te komen met vrouwen en mannen in de seksindustrie. Die trouw betekent er onvoorwaardelijk voor hen zijn, ongeacht de keuzes die ze maken. En toch leidt die trouw ook tot grote keuzes, zoals het uitstappen uit de prostitutie. Jolanda van der Maas, directeur van De Haven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben iets te vieren. En dan bedoel ik niet alleen jullie 30-jarig jubileum, maar ook het verhaal van Maria. We hebben haar naam al eens eerder gehoord in dit programma. Kun jij nog even uitleggen wie is zij?
1: Ja, Maria is een vrouw die al een aantal jaren in een van de prostitutiestraten werkt in De Haag. En zij heeft ook, ja, denk ik wel wekelijks contact met veldwerkvrijwilligers. En tijdens ons laatste interview heeft Dia iets over het contact met haar verteld, waarin Maria een klant heeft gesproken die een einde wilde maken aan zijn leven. Ze heeft toen een gesprek met hem gehad, een Bijbel uitgedeeld. En vervolgens heeft hij afgezien van zijn plannen, wat natuurlijk een heel bijzonder verhaal is.
0: Ja.
1: Maar op dat moment dat wij dat interview hadden, toen wisten wij niet beter dan dat Maria nog in de prostitutie werkzaam was.
0: Ja.
1: En dat bleek een paar weken later heel anders te zijn.
0: Oh joh, en hoe hoorde jij daarvan?
1: Nou, dat was heel bijzonder, want wij delen natuurlijk nooit geen gegevens van cliënten die uitstappen met vrijwilligers. Als we al dingen delen, is dat vaak anoniem. En wij hadden een bijeenkomst gehad, een havendiner. Dat doen we één keer in de twee maanden. Organiseren we een maaltijd voor de vrouwen die nog in de prostitutie werken, maar ook voor de vrouwen die zijn uitgestapt. En dat koppelen we vaak aan een leuke activiteit, een creatieve activiteit. Nou, die avond hadden we een dansworkshop gehad. Hele leuke avond, de vrouwen genoten enorm. En toen iedereen weg was, dus wij als medewerkers en vrijwilligers nog aan het opruimen waren, bleef er één vrouw zitten. En dat bleek dus die Maria te zijn. En zij vertelde ons dat verhaal dat ze een aantal weken geleden had besloten om te stoppen met prostitutie. En ze vertelde ook hoeveel rust ze had ervaren sinds die beslissing. En ook hoe belangrijk het werk van De Haven voor haar was geweest. Ja, en dat was echt zo'n bijzonder moment. Ik denk dat we wel een uur met haar hebben gesproken. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om haar levensverhaal überhaupt te horen. Dat ze dat vertrouwen had in ons. Maar ook haar, ja, haar worsteling, haar strijd om überhaupt tot zo'n keuze te komen.
0: Ja.
1: En ook het belang wat ze ook aangaf van trouw blijven, de vrouwen blijven opzoeken. Altijd laten weten dat de deur voor ze open staat als ze hulp nodig hebben. Dus dat was ook een bemoediging voor, ja, voor de vrijwilligers die er waren. En voor ons als team natuurlijk ook.
0: Want hoe lang hebben jullie al contact met haar?
1: Ik weet het niet helemaal zeker. Dat heb ik niet kunnen achterhalen. Maar ik vermoed in ieder geval wel zo'n 10 jaar.
0: Zo dan. Dat is dus, ja, heel wat jaren die je dus opbouwt met elkaar, waarin je dus trouw bent in het bezoeken. En dat gaf zij jullie dus ook terug.
1: Ja, ze noemde ook echt de namen van Dia en Elisabeth als een andere vrijwilliger en een maatschappelijk werker waar ze eerder contact mee had gehad, Diana. En nu heeft ze dus heel veel hulp of steun aan de begeleiding van Melissa, haar huidige maatschappelijk werker. En ze zei ook al die contacten waren stenen op de weg om tot dit besluit te komen. Dus al die contacten die we in de afgelopen jaren hebben gehad, hebben allemaal bijgedragen aan de keuze die ze uiteindelijk heeft gemaakt om te stoppen met prostitutie.
0: Wat ging er door je heen toen ze dat zei? Ik ga ermee stoppen.
1: Nou, ik was echt heel erg onder de indruk. Het raakte me echt. Het emotioneerde mij ook. Omdat ik dacht, ja, dit is zo bijzonder dat je überhaupt eigenlijk ook met vrijwilligers die ze niet heel goed kent, want dat waren niet de veldwerkvrijwilligers die er toen waren, dat je überhaupt je verhaal durft te delen, maar ook ja, haar levensverhaal. Ze komt uit een gezin wat te maken had met armoede, waar niet veel liefde was. Ze trouwde met een man, die heeft haar bedrogen, ze zijn gescheiden. En uiteindelijk is ze zo in de prostitutie terechtgekomen, dus ze heeft heel veel meegemaakt. Is ook echt beschadigd in het vertrouwen in mensen. En ja, dan is het natuurlijk heel bijzonder als zij vertelt hoe belangrijk het werk van De Haven voor haar ook is. Dus de contacten die er zijn, maar ook de begeleiding die ze nu van Melissa ontvangt. En wat ik zelf ook heel bijzonder vind, is dat zij haar verhaal ook weer deelt met vrouwen die ze natuurlijk vanuit haar werk nog kent. En dat het ook weer leidt tot nieuwe hulpvragen bij De Haven. Dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders.
0: Ja. En zie je hier ook het werk van God in?
1: Zeker. Ja, dat is heel mooi dat je dat noemt. Ik heb meteen na die avond ook een bericht gezet in de appgroep van de vrijwilligers. Uiteraard allemaal anoniem, maar wel van ja, jullie bidden voor de vrouwen, jullie bidden voor het werk van de haven. En nou, dit verhaal hebben wij vanavond gehoord. Dus blijf vooral ook doorgaan met bidden en ook doorgaan met trouw zijn en vertrouwen.
0: Hmm. Jolande van der Maas, dank je wel voor het delen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en als je meer van dit soort verhalen wil horen van vrouwen uit de prostitutie, van vrijwilligers, we hebben eerder Dia gesproken, die had inderdaad ook een heel indrukwekkend verhaal. Nou, dan ben je de komende tijd op het goede adres bij De Haven op de socials. Je kan ze volgen op Instagram, Facebook of LinkedIn. Daar gaan ze namelijk die verhalen delen en kun je ook, als je wilt, meebidden en meeleven. Voor King & Country komt eraan en samen met Pearl vieren we alvast een beetje Pasen. Dat kan elke dag, toch?

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Joy for King and Country. En ik hoop ook dat je met veel plezier blijft luisteren naar Groot Nieuws, waar zometeen het Groot Nieuws Radio Worship Weekend begint. Sheila Welsh bijvoorbeeld komt eraan met Mighty to Save. Nou, dat is een hele mooie uitvoering. Ik heb iets met de andere uitvoeringen vandaag, hè? En maandag ben ik weer met een nieuwe brandstof. En daarin krijg je een heel nieuw licht op de bekende gelijkenissen. Belooft echt een hele bijzondere, toffe uitzending te worden. En dan nog deze man. Ah, altijd goed voor tegeltjeswijsheden. Hij viste er zelf nu ook uit zijn nummers. En hij heeft natuurlijk veel nieuwe muziek, hè? Wat is het toch genieten? Van woordkunstenaar Martijn Buwalda.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Power Parent, Stichting Gideon en Stichting De Haven.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
13: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
6: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer. ANWB.
17: Er staan verschillende files. De meeste hebben 5 minuten vertraging. Deze meer. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten. Op de N282 Breda Tilburg is nog steeds de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen.

0: Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De Beter Pickabillies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Dit is het Worship Weekend bij Groot Nieuws Radio.
1: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie en is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking, met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er zijn op dit moment diverse opvallende zaken op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens staat het stil tussen Arnhem-Noord en Duiven over 3 kilometer. Het komt door een demonstratie. Op de A27 Almere richting Gorkum. Dus Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een geschaarde caravan. En 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek.
21: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
23: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
24: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
30: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
31: Smin.
32: Valt je iets op aan mij?
31: Nieuwe jas?
32: Nee.
31: Nieuwe schoenen?
32: Nee.
31: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
33: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
31: Smin.
34: Boost yourself.
35: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
36: Dit is het Worship Weekend.
37: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joejoe.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan files door werkzaamheden, onder meer bij Amsterdam op de A10. En de A29 is deels dicht. Daardoor is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Je doet er een half uur langer over. Verder zijn er problemen op de A12. Vanuit Duitsland is het druk richting Arnhem. Bij Duivest sta je 20 minuten vast. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is dicht. Dat heeft niet alleen te maken met controles, maar ook door een demonstratie. En dat levert veel vertraging op in de regio Arnhem.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
24: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
26: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
29: Nu halen, dus niet straks.
30: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
31: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
32: De beste plek voor jou, NVM.
33: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
34: Oh. Goedemorgen allemaal.
35: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
36: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
37: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
38: Dit is het Worship Weekend.
17: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
10: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige relschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het verkeer staat onder meer in de file door werkzaamheden. Bij Amsterdam wordt gewerkt aan de A10, dat levert daar vertraging op. En op de A16 staat file. Het is daar extra druk van Breda naar Rotterdam. Heeft ook te maken met de afgesloten A29. Dat merk je ook op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar sta je een half uur vast. Verder is de A12 dicht van Arnhem naar de Duitse grens door werkzaamheden en door een demonstratie. Vanuit Duitsland heb je een kwartier vertraging op de A12. En op de A20 staat een hele lange file van Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk. Tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein kost dat je een uur extra. Twee rijstroken zijn dicht.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
18: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
21: Heijn. Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
30: Dit is het Worship Weekend.
31: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de toedelu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: De Beter Pick-a-Bellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het oponthoud is 25 minuten. De N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je daar ook vast voor de aansluiting met de A16. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is bij Zevenaar nog altijd dicht na een demonstratie.
19: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
21: Fans van voordeel.
1: Aldi.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel.
1: Aldi.
23: Van school is

0: Doneer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.

niet begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben. Ik geef u al mijn zorgen.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de app.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
14: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
8: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op het station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken in een kunstmuseum, Brutus Art Space. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam door werkzaamheden. En daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 25 minuten oponthoud daar. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A16.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7,50.

0: bol.nl/business.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Dit is het Worship Weekend.
12: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
15: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
1: Nu naar
17: Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
28: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis...

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was... en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding. Met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreemrechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station van het Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht, daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
4: Zometeen
3: het heerlijk loflied.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
14: Elke avond vanaf 7 uur.
16: De mooiste kerk- en koormuziek.
14: Het christelijke radiostation.

0: Eer zij aan God de Vader werd gezongen door het christelijk kamper mannenkoor door Eendracht Verbonden, toen nog onder leiding van Klaas-Jan Mulder.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 863. Vanavond in de uitzending een gesprek met dirigente Edith Post, die tot haar verrassing al 30 jaar dirigent was en overvallen werd met een verrassingsreceptie. Op de muziekstandaard ligt het lied Gij die alle sterren houdt. Ik spreek erover met bariton Jan Loosman. Verder uiteraard aandacht voor ons blijde klanken koor van de week, het Noorder Jongerenkoor. Maar nu eerst, loof den Heer uit Notter. U bent mijn schuilplaats, Heer.

Marco Dentoom schreef meerdere liederen op basis van Psalm 100. Dit was De Eeuwige. De uitvoering was van het Noorderjongerenkoor onder leiding van Wilbert Magree. Afgelopen week was dat ons Blijde Klankenkoor van de week. En we hebben daarvan genoten. Dankjewel ook voor jullie betrokkenheid daarin. Over een half uur maken we bekend wat het nieuwe Blijde Klankenkoor van de week is. Maar eerst gaan we contact leggen met Edith Post. We kennen haar hier binnen Groot Nieuws Radio, binnen Blijde Klanken, binnen het hele Kloflied. Natuurlijk vooral als trompetiste, maar ze is ook dirigent. En daar was ze zelf niet helemaal van bewust hoe lang dat al was. Straks bellen we. Eerst muziek van Arjan en Edith Post met onder meer Johan Bredewoud. The Trumpet Voluntary. MUZIEK

0: Ik neem je heel even mee terug naar een situatie 2 weken geleden. Het was 3 september. Het was in Oldebroek en het interkerkelijk koor His Reflection had een oefenavond. Dat ging allemaal goed en wel, totdat de pauze daar was. Toen opeens werd de avond iets anders. Aan de telefoon de dirigente Edith Post. Edith, een goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, neem ons eens even mee naar die donderdagavond. Wat leek een soort van gewone oefenavond te zijn, ja, met een open repetitie voor nieuwe leden, veranderde, ja, helemaal in de loop van de avond. Wat gebeurde?
1: Ja. Nou ja, er kwamen gelukkig ook nog wat nieuwe leden kijken. Dat was ontzettend leuk. En ik was wel uitgebreid. Ik ga dan altijd uitgebreid inzingen met ze. En dan moet ik altijd weer even inkomen. En op een gegeven moment zei ik van, jongens, hoe laat is het ook alweer pauze? En 9 uur. En op een gegeven moment was 9:05. Dus ik zei, oh ja, pauze. Ja, iedereen liep ook al. Ja, pauze. Nou ja, dat gebeurt wel vaker. En dan is er, als wij ergens anders repeteren dan op onze gebruikelijke plek, in Oldebroek was dit geval, repeteren we soms in de kerk. En dat is heel mooi. Dat was nu het geval. En dan is er een ander gebouwtje waar je naartoe moet lopen, waar de koffie is. Nu ook. En ik miste al wel heel wat leden. Die waren, ik dacht, die zullen wel ergens anders zijn. Er was ook namelijk in Oldebroek een mega praise-avond. Dus ik dacht, nou, die zullen daar wel zijn. Maar daar baalde ik al een beetje van. Dus ik was al een beetje een mopper op de, bij de voor, nee, niet op, maar met de voorzitter van, er moet wel beter afgemeld worden. En maar goed. Dus, nee, in de pauze liepen daarheen. Zag ik daar heel veel leden ook achter de bar staan. Ik dacht, zitten jullie nou hier? En ik wist dat er iemand jarig was en die zei, ik trakteer hoor. En er stonden zelfs gebakjes. Dus ik zei, nou, zo. Maar er stond 30 op. En ik wist dat zij geen 30 was geworden. Dus ik zei van, 30? En ze bleven allemaal maar vaag. En er ging mij geen lichtje branden dat ik 30 jaar dirigent was. 30 zou. Nee, het koor staat dan misschien 30. Hebben een feestje misschien een beetje in de pauze. Nou, ik denk, nou, mij niet bekend. En, nou ja, dat. En ik hoorde wel wat mensen achterbouwen. Nou, ik ben benieuwd hoor. En, wat dan? Nou ja, pak je koffie nog maar. En toen liep ik de zaal in. Toen, ik zag Arjan, mijn man daar. Ik dacht van, hè? Ik zat jij nou hier? En ik zag familieleden. Ik zag jou zit. Ik zag Mark en Toom, Jaap Kraa. Ik denk van, nou, ik snapte er helemaal niks van. En nou ja, toen zeiden ze, ja, maar jij bent 30 jaar dirigent. Nou, het was een complete verrassing voor mij.
0: Ja.
1: Compleet.
0: Want jij hebt dat zelf dus helemaal niet berekend ooit.
1: Nee. Ik weet wel dat we toen we 25 jaar koor waren, toen dacht ik van, oh, dan ben ik ook al langer dan 25 jaar dirigent. Nou ja, het zal wel. Weet je, ja. Ik ben daar niet zo van, dat soort dingen. Ik ga dat nooit zo goed na, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Toen dacht ik wel van, goh, zo lang alweer. Ja, nou. En dit, ja, het is wel logisch. Want over 2 jaar bestaat het koor 30 jaar. En ja, dan ben ik natuurlijk al langer 30 jaar dirigent. Of langer dan het koor dirigent, ja.
0: Ja, maar ik had wel de indruk dat je het een hele leuke avond vond.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk altijd heel spannend als er verrassingen komen. Dan denk je, wat gaan ze doen? Maar dit was wel heel erg leuk.
0: Ja. En dacht je dan vervolgens nog, oh, maar wacht even, we hebben ook nog een partij proefleden die vanavond mee komen zingen. Hoe moet dit nou? Of heb je dat helemaal losgelaten?
1: Dat heb ik helemaal losgelaten. Ik weet dat een paar gingen al met pauze naar huis. En jullie gaan al. Ja, we kijken volgende week wel in. Nou ja, prima. Geen idee.
0: Die waren geïnstrueerd waarschijnlijk.
1: Ja, nee, dat kan natuurlijk, dat ze even gekeken hebben. Misschien vonden ze het niks. Geen idee. Dus nee, daar heb ik niet aan gedacht. Waren inderdaad wel wat een paar die bleven. Die zeiden, nou, we vallen wel met de neus in de boter nu. Zo na deze avond. Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Hey, met 30 jaar dirigentschap. Nou, dat is een duidelijke reden geweest voor een feestje. Ook ontzettend leuk dat His Reflection dat heeft geïnitieerd. Want zij bestonden toen nog helemaal niet, 30 jaar geleden.
1: Nee.
0: Het begon allemaal met een kinderkoor.
1: Ja. Het begon met een kinderkoor. Ja, en het was wel grappig, want ik had een kinderkoor. En het was allemaal op diezelfde plek. Dus tussen een plaatsje Hoge Enk, tussen Dorenspijk en Elburg ergens. En een gemengd koor kwam erachteraan. En toen dit koor, ik zei, nou, dat gaat goed. Want het bestaat geen een van allen meer, geloof ik. Maar dat begint goed. Maar dat begon inderdaad met een kinderkoor. Waar ik voor gevraagd werd. En ik dacht van, ach, dat lijkt me toch wel eens een keer heel leuk. Want ik was dus helemaal niet op koren gericht. Het was puur trompet spelen en lesgeven op de trompet. Dus echt op de instrumenten gericht. Maar ik heb zelf al op een kinderkoor gezeten. Ik heb zelf op een ander koor nog gezeten vroeger. Dus ik vond dat toch wel heel leuk. Dus nou weet je, ik wil dat best eens proberen, zo'n kinderkoor. Mm. En toen ben ik daarna ook... want ik dacht van, oh jee, dat gaat niet vanzelf. En ik had wel wat basislessen op het conservatorium qua directie gehad. Maar als ik dat zoiets doe, dan moet het gewoon wel goed voor mij.
0: Ja.
1: En toen ben ik zelf een cursus voor kinderkoor dirigent gaan volgen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat heb ik toen gedaan. Ja.
0: En heb je toen later dat nog uitgebreid voor een cursus voor gemengd koor of iets?
1: Ja, gewoon directielessen, ja. Ja, dat was wel leuk, want mijn pianiste Annemarie en haar opa... dat was een hele bekende dirigent vroeger, ook docent, is ook wel op conservatoria geweest. En die woonde bij ons in de buurt. En daar heb ik een aantal jaren les van gehad. Heb ik gewoon privéles genomen van hem. Want ik kwam inderdaad met een gemengd koor. Dan kom je, tenminste, ik kwam erachter dat dingen niet goed gingen vanuit het koor. Maar dat het niet aan het koor lag, maar aan mij.
0: Ja.
1: Dat ik dat niet goed deed. En ik denk, dit moet anders. Dit ga ik niet. Ik kan niet het koor de schuld gaan geven voor mijn tekortkomingen. Mm. Dus toen ben ik zelf. Gewoon een aantal jaren heb ik toen les gehad van hem. Niet aan een instituut of zo, maar echt wel. Privéles van hem.
0: Echt even serieus ermee aan de slag. Dus nu, als er iets misgaat, dan weet je, het ligt aan jullie en niet aan mij.
1: Precies. Ja. Zo is dat.
0: Nou hebben we dat in ieder geval benoemd.
1: Dat helder.
0: In de beginjaren had je dus meerdere koren. Nu is de focus helemaal op His Reflection. Ja. Denk je wel eens van, het zou toch leuk zijn om er weer 3 te hebben?
1: Nee, dat sowieso niet. Ik vind het sowieso dan... denk ik nu best moeilijk om je aandacht te verdelen. Met die koren ben ik toen gestopt. Het kinderkoor had ik gevoel van, nou, daar ben ik een beetje ontgroeid. Dat moet ik niet meer doen. Daar moet een jonger iemand voor staan. En de andere koren ben ik toen mee gestopt, omdat het ouder werd. Ik heb het ook eerlijk gezegd. Het wordt ouder en ik ga er nu nog met plezier heen. Maar ik voel al van, ik krijg te weinig terug van wat ik aan energie erin stop. Mm. En dat is puur omdat het koor gewoon echt verouderd. En mensen doen erg hun best. Maar ik kreeg dat er niet meer, voor mij niet meer voldoening ervan. Dus daar ben ik gewoon mee gestopt. Dus als er iets. Ik heb altijd wel gezegd van, als er nog wel iets op mijn. Dan 1 op mijn pad komt. En wat ik denk van, oh, dat is dat. Dan sta ik er niet afwijs tegenover. Nee.
0: Maar is dat ook de tijd dat je actief werd bij de muziekvereniging Juliana? Dat je daar dan opeens meer tijd voor had?
1: Nee, het is een beetje gegroeid gewoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is niet een bewuste keus, maar begon met invalklussen. Dus bij het koor in het Harde ook en het koor in Doornspijk ook. Het begon met invallen en dat ik toen wel, omdat ik natuurlijk zelf ook nog heel veel leerde in dat dirigeren en zo. Mm-hmm. Was het niet, dus het stond voor mij ook nog in de kinderschoenen. En leerde ik gewoon verschrikkelijk veel van. En wat ik heel leuk vond, bleek leuk te vinden, is het werken met amateurs in een groep die dat je samen ergens voor gaat. En ik weet dat ik dat vroeger, ik ben begonnen bij een muziekvereniging, dat vond ik toen ook al zo leuk. Als je samen met zo'n muziekvereniging naar een concours of een festival ging om iets, een prestatie neer te zetten. Dat is mooi. Dat je dat met een aantal muzikanten doet. Dat vind ik erg mooi, ja.
0: Ja.
1: Dat vind ik met koren ook mooi, ja.
0: Nog even 1 vraag tot slot. Want we kunnen het uitgebreid hebben over alle mooie plannen die voor His Reflection nog op de planning staan voor de komende jaar. Maar dat doen we dan op een ander moment. Het is heel verleidelijk en heel standaard ook om te zeggen, als je een 30 hebt gehaald, om dan te zeggen, nou, op naar de 40. Stel dat ik dat zou zeggen, zou je dan denken, poeh, dat weet ik nog niet zo net. Of zou je zeggen, ja, inderdaad, we gaan nog gelijk 10 jaar door.
1: Nou, op dit moment zeg ik ja, zeker. Maar dat weet ik niet. Misschien over 2 jaar dat ik denk van, nou, doe maar niet.
0: Maar voor nu?
1: Op dit moment wel hoor. Kijk, omdat ik nog steeds de uitdaging daar in dat koor vind. En En misschien zeggen zij wel van, nou, doe maar niet.
0: Ja.
1: Dat kan ook, hè, van mijn kant.
0: Ja, laten we die optie open houden. Maar na de feestelijke avond had ik niet de indruk dat iemand dacht, dit is een afscheid.
1: Nee. Nou, ik zelf ook niet.
0: Nou, heerlijk. Hey, dan nogmaals van harte gefeliciteerd. 30 jaar dirigent, waarvan 28 jaar bij het huidige koor, interkerkelijk koor His Reflection. Dat is natuurlijk ook het koor waar we voor vandaag even muziek van gaan horen. Dankjewel dat je me even te woord wilde staan. En op naar de 40.
1: Ja, dankjewel. Zeker.

volle verzekering. Het christelijk mannenkoor Staphorst. En daarvoor een toekomst vol van hoop van interkerkelijk koor His Reflection. Ik sprak met hun dirigente Edith Post. 28 jaar staat ze al voor dit koor, in het totaal dus een jubileum van 30 jaar dirigentschap. We gaan zo luisteren naar muziek van bariton Jan Loosman. Hij geeft daar zelf een toelichting bij. Maar eerst gaan we luisteren naar het jong gemengd koor Heeman. Teach me, O Lord.

0: muziekstandaard.
1: Op het album Gebed voor mijn kinderen van Jan Loosman staat het lied Gij die alle sterren houdt. Een album dat te vinden is op het online platform van 7Fi en waarover ik vanavond in gesprek ga met de bariton zelf, Jan Loosman. Een goede avond. Gij die alle sterren houdt. Ja, dat is een lied dat jij hebt uitgekozen. Je hebt in een eerdere uitzending verteld alle liedjes die op de plaat staan, los van de psalm, komen uit het zangboekje van mijn opa. Het is misschien wat persoonlijk, maar weet je nog, of mag ik je vragen wat je opa daarbij geschreven heeft? Weet je dat nog?
2: Ja, zeker. Hij had een kruisje erbij staan. En met de verwijzing naar het couplet van God is dan wat u verliet uit uw hand gevallen. En dan met een hele dikke streep eronder.
1: Oké. Okay.
2: En dat was dus schijnbaar een vraag voor hem. En dan ga je zo'n tekst lezen. Ja, en dan staat er van, mis gij onze wereld niet bij uw duizendtallen. En dan gaat er eens over nadenken en dan denk je, ja, wat zou mijn opa nou gedacht hebben bij dit lied? En weet je, van toch dan naar het eind van dat couplet toe van, blijf niet ver, doe een ster in de nacht ons gloren. En ik denk dat hij daar, weet je, dat hij daar naar uit was. En dat is natuurlijk gekomen. Die ster is een keer gaan gloren.
1: Mm-hmm.
2: Dat de Heer Jezus kwam.
1: Ja.
2: In de donkere kerstnacht. Ja.
1: Ja, maar eigenlijk zegt dit lied dus, je haalt er nu even een stukje uit. Mm-hmm. Dit lied is dus eigenlijk ook een vraag naar God van, heeft u nog in de gaten dat we bestaan? Kijkt u nu nog naar ons om? Ik zeg niet dat het verwijtend klinkt, maar het kan natuurlijk wel een hele vraag zijn van, we voelen ons misschien een beetje vergeten?
2: Ja, zeker. Nou ja, zo kun je dat ook zeker opvatten. Ziet u ons nog wel? En hallo, wij zijn er ook nog.
1: Ja.
2: Heel onerbiedig gezegd.
1: Ja.
2: Maar dat het dan wel weer uitdraait in dat gebed van, doe een ster in de nacht ons gloren, weet je wel. Mm. Of wij zijn verloren. Ja, dat vind ik zo intrigerend. Het is het een of het ander, weet je. Van, als je niet naar ons omkijkt, ja, dan zijn we verloren.
1: Ja, er zit ook een stuk afhankelijkheid in.
2: Ja, zeker. Dat is het, een diepe afhankelijkheid zit erin.
1: Je hebt er eerder wel eens verteld dat je opa graag ook naar jouw muziek luisterde, of in ieder geval de CD in ontvangst nam. Heb je over dit soort dingen uit zijn boekje wel eens met hem uitgebreid gesproken? Van, waarom schreef u die dingen erbij? Of
2: eigenlijk
1: waar ging
2: niet.
1: Dat over?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het gekregen eigenlijk na het overlijden van mijn opa.
1: Mm.
2: Mijn moeder was de kamer aan het opruimen daar. En toen kwamen er nog wat oude zangbundels. Toen kwamen ze er met de broers en de zussen overheen van, het lijkt ons mooi dat Jan die krijgt.
1: Mm.
2: En zodoende. En dan ga je daarin bladeren. En dan blijken dat gewoon pareltjes te zijn. Ik heb ook nog een oom die heel graag zingt. Ik heb nog aan hem gevraagd van, wil jij dat dan niet hebben? Want dat is toch wel heel persoonlijk wat opa daarin schrijft.
1: Ja.
2: Zeiden ze, het is eerlijk voor jou. En mag het hebben. Ik ben er tot op de dag van vandaag heel blij mee.
1: Staan daar ook stonden er ook kruisjes bij liederen waarvan jij die er sindsdien voor jou ook meer zijn gaan leven?
2: Ja, zeker wel. En daar is dit lied er ook wel eentje van. Want ik zal heel eerlijk zijn. Ik kende dit lied eigenlijk niet.
1: Nee.
2: En dan ga je dat doorlezen en dan denk je wel van, wow, wat een diepe inhoud heeft dit lied.
1: Mm.
2: En dan ga je je voorstellen van, wat zou mijn opa hierbij gevoeld hebben? En dan gaat zo'n lied wel voor je leven.
1: Ja.
2: En dan, dat is gewoon fantastisch. En ik kan er altijd heel erg van genieten. Dat ik dan denk van, wat hebben wij ook heel veel overeenkomsten. Mijn opa, dit mooi vindt. En als ik het dan zelf zing, dat het dan mezelf ook raakt. Dus ik vind dat dus ook heel mooi. En het is mooi om te merken dat er dan zoveel overeenkomsten zijn.
1: Vandaag gaan wij met dank aan de opa van Jan ook naar dit lied luisteren. Gij die alle sterren houdt, te vinden op het album Gebed voor mijn kinderen van Jan Loosman. Jan, dank voor je komst. MUZIEK

0: herkenbare melodie van Daar ruist langs de wolken worden fluitist Kees Ahlers en daarvoor Jan Loosman met Gij die alle sterren houdt. Het is 7:15 geweest. Tijd voor een nieuw koor van de week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.
0: Het is 50 jaar geleden dat het gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal werd opgericht. Dat wordt op 3 oktober in de Kandelaarkerk van Heemse gevierd. De 85 mannen worden begeleid door 12 muzikanten en beloven een gevarieerd programma met geliefde koorliederen en samenzang. Het koor werd in 1976 als gereformeerd mannenkoor Hardenberg opgericht door Roelof Elsinga en Bert Kruidbos. De ondertitel Evangelie door Zang, afgekort EDOSA, werd aan de naam toegevoegd. Ook toen bleek dat meerdere koren dit motto gebruikten, hield men hieraan vast. En omdat steeds meer zangers uit de regio zich bij het koor melden, werd de naam veranderd in gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal. Roelof Elsinga was de eerste dirigent van het koor. In 1985 kwam het koor onder leiding van Freddy Veldkamp, die in 2017 werd opgevolgd door Minne Veldman. Het koor meldt trots dat er in die 50 jaar ruim 500 verschillende liederen zijn gezongen. Psalmen, spirituals, koraalbewerkingen, kerstliederen. En met de liedkeuze wil het koor laten zien dat zingen voor de mannen meer is dan een hobby. Wij willen anderen vertellen wat Christus voor ons betekent. Dankt nu allen God, want de hemelen juichen. En morgen ga ik in de uitzending in gesprek met de dirigent Minne Veldman. Uiteraard over het nieuwe koor van de week, gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal, maar ook over zijn overstap naar mannenkoor Jeduthun. Morgen Minne Veldman te gast in Het Heerlijk Loflied. En van harte welkom aan ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de week, het gereformeerd regionaal mannenkoor Het Vechtdal. Van hen gaan we luisteren naar het lied O Liefde Gods. Wil je reageren op deze uitzending? Gebruik dan de socials van Blijde Klanken of stuur een bericht via grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Tot morgen!

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
15: Grootnieuwsradio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten. Er is één rijstrook dicht.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
21: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
24: Ja.
23: En nu?
24: Domeinnamen kopen.
23: Voor je bedrijf?
24: Ja.
23: Welk bedrijf?
24: Ja, dat weet ik nog niet.
23: Welke domeinen dan?
24: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
23: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
0: Albert Heijn. HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten. Er is één rijstrook dicht.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
25: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
26: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Ik raak niet in de war van jouw vragen. Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen. Tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon. En het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht, daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus.
18: plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
23: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
24: Honda, the power of dreams.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je 1 Timotheus, het 3e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Adviezen voor het aanwijzen van leiders in de gemeente. Als iemand graag een leider wil worden in de gemeente, dan verlangt hij naar een mooie taak, want het is mooi werk. Van een leider moeten geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar 1 vrouw hebben. Hij moet nuchter, rustig, fatsoenlijk en gastvrij zijn. Hij moet ook goed kunnen lesgeven in het woord. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn en niet driftig zijn. Hij moet vriendelijk en vreedzaam zijn en geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Ook moet hij zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden, hoe zou hij dan de gemeente van God kunnen leiden? Hij mag niet iemand zijn die nog maar pas gelooft, want dan zou hij trots kunnen worden. Dan zou hij in dezelfde valkuil vallen als de duivel. Ook de mensen buiten de gemeente moeten goede dingen over hem zeggen, want als er slechte dingen over hem worden gezegd, kan hij in de val lopen die de duivel voor hem heeft opgezet. De mensen die hem helpen bij het leiden van de gemeente moeten goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ze moeten in alles eerlijk zijn, niet te veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Maar ze moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. Ook bij hen moet eerst uitgezocht worden of ze geschikt zijn voor hun taak. Pas als blijkt dat ze geschikt zijn, mogen ze aan beginnen. Ook hun vrouwen moeten in alles fatsoenlijk zijn. Ze mogen niet roddelen, maar ze moeten nuchter zijn en in alles te vertrouwen. De mannen die de leider van de gemeente helpen, mogen maar 1 vrouw hebben. En ze moeten goed leiding kunnen geven aan hun eigen gezin en aan de andere mensen in hun huis. Als ze hun taak goed doen, zullen de mensen respect voor hen hebben. En ze zullen vol geloof en zonder vrees kunnen spreken over het geloof in Jezus Christus. Het geheim van Christus. Ik schrijf je dit nu alvast, ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje wegblijf. Dan weet je nu alvast hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. Het is een steunpilaar en een fundament van de waarheid. Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is. God is gekomen als een mens, door de geest in het gelijk gesteld, aan de engelen verschenen, bekendgemaakt aan alle volken, door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan en geëerd met hemelse macht en majesteit.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
16: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kampde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radio.

0: Reminder, u moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio. There was a time.

0: Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

0: Wereldnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteken is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad